raakte zelf ook licht gewond. De raadkamer beslist vrijdag of hij verder in de cel blijft. In Frankrijk houdt het zware studentenprotest aan. Volgens Binnenlandse Zaken zijn in meerdere steden opnieuw 200.000 scholieren en studenten op straat gekomen, een kwart daarvan bij betogingen in Parijs. Daar ontaarde de actie ook weer in rellen met de politie die meermaals moest chargeren. Er zijn ook opnieuw auto's in brand gestoken. Intussen roept de grootste vakbond in de publieke sector op tot één grote stakingsdag in Frankrijk, op 5 november. De vakbond wil een eind aan wat ze noemen de begroting die alleen maar bezuinigt. Nog in Frankrijk neemt het antiterreurparket het onderzoek over naar de schietpartij van maandag op een middelbare school bij Marseille. Een leerling naar het derde middelbaar schoot daar met een vermoedelijk van thuis meegebracht jachtgeweer op de directeur en de lerares. Die raakten beide licht gewond. Onderzoek wijst uit dat de dader van 14 een actief aanhanger is van de True Crime Community, een online gemeenschap die massamoorden en hun daders verheerlijkt. De jongen zou ook sociaal erg geïsoleerd zijn. In het oosten van Congo zijn nu al meer dan 9000 mensen besmet met ebola. Een dikke 2000 onder hen is genezen verklaard, maar twee keer zoveel besmette patiënten hebben de infectie niet overleefd. De cijfers komen van de Congolese autoriteiten en staan haaks op de positieve signalen die de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs gaf. De hulpverlening verloopt nog altijd moeizaam door het geweld tussen rebellen en militairen in Oost-Congo. Zij zouden ook humanitaire werkers aanvallen. De nacht is helder en overwegend droog, maar fris, bij hooguit 10 graden. Daarna een bijzonder zonnige dag tot 19 graden.

0: zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd.
1: Een chic idee, dat heb ik toen gelachen, om niet te zeggen gebruld.
2: De rode duivels gaan naar Mexico.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
0: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
0: Zondagmorgen
6: van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek. Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoen gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar...
1: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

Misschien voel jij je nu ook eenzaam. Alles donker om je heen. Met alleen die herinnering aan de tijd toen we alles samen deelden. Weet je ook nog al die plannen die we maakten? Ik zal ze nooit vergeten. En toen was je weg. Weg uit mijn leven. Gewoon omdat het niet anders kon. En ik kon alleen nog maar dromen van jouw belofte dat je eens weer terug zou komen. Liefste, kom terug.

VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag. Dit

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Deense man die zondagavond tot 2 keer toe met zijn auto een tandartspraktijk heeft geramd in Stekene, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Het zou gaan om een wraakactie, omdat de man in de bewuste praktijk eerder was ontslagen. De materiële schade was enorm en de man raakte zelf ook licht gewond. De raadkamer beslist vrijdag of hij verder in de cel blijft. In Frankrijk houdt het zware studentenprotest aan. Volgens Binnenlandse Zaken zijn in meerdere steden opnieuw 200.000 scholieren en studenten op straat gekomen, een kwart daarvan bij betogingen in Parijs. Daar ontaarde de actie ook weer in rellen met de politie die meermaals moest chargeren. Er zijn ook opnieuw auto's in brand gestoken. Intussen roept de grootste vakbond in de publieke sector op tot 1 grote stakingsdag in Frankrijk, op 5 november. De vakbond wil een eind aan wat ze noemen de begroting die alleen maar bezuinigt. Nog in Frankrijk neemt het antiterreurparket het onderzoek over naar de schietpartij van maandag op een middelbare school bij Marseille. Een leerling naar het derde middelbaar schoot daar met een vermoedelijk van thuis meegebracht jachtgeweer op de directeur en de lerares. Die raakten beide licht gewond. Onderzoek wijst uit dat de dader van 14 een actief aanhanger is van de True Crime Community, een online gemeenschap die massamoorden en hun daders verheerlijkt. De jongen zou ook sociaal erg geïsoleerd zijn. In het oosten van Congo zijn nu al meer dan 9000 mensen besmet met ebola. Een dikke 2000 onder hen is genezen verklaard, maar 2 keer zoveel besmette patiënten hebben de infectie niet overleefd. De cijfers komen van de Congolese autoriteiten en staan haaks op de positieve signalen die de Wereldgezondheidsorganisatie onlangs gaf. De hulpverlening verloopt nog altijd moeizaam door het geweld tussen rebellen en militairen in Oost-Congo. Zij zouden ook humanitaire werkers aanvallen. De nacht is helder en overwegend droog, maar fris, bij hooguit 10 graden. Daarna een bijzonder zonnige dag tot 19 graden.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Klever hervat vandaag de bilaterale gesprekken met de vicepremiers van zijn regering. Normaal had hij gisteren al een beleidsverklaring moeten hebben, maar een akkoord is nog ver af. De Wever praat nu dus met de kernministers apart. Een vergadering met de vijf regeringspartijen samen is wellicht nog niet voor meteen. Morgen en vrijdag is er de Europese top in Brussel. En dan zal de Wever wellicht vaak daar zijn. In Kiev is een energiecentrale getroffen door een Russische raket. Dat schrijft president Zelensky online. Er kwam vooraf geen waarschuwing van westerse inlichtingendiensten, schrijft hij. Ook niet van de VS. Oekraïne is van hen afhankelijk om die Russische aanvallen op te sporen of zelf doelen aan te vallen. De knobbel die gevonden is op de long van paus Leo was kwaadaardig, dat zegt het Vaticaan na zijn operatie. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. De paus moet nu nog rusten. Over een paar weken pas hervat hij zijn activiteiten. Een stunt van formaat van Club Brugge, dat is in de Champions League gaan winnen bij Inter Milaan met 3-4. Nicolò Trisoldi scoorde 3 keer en is man van de match.
1: Ik weet niet wat te zeggen. Het is een droom come true hier. Het most beautiful stadium in de wereld. Het is unbelievable.
0: Bij het München van coach Vincent Kompany speelde 3-3 gelijk tegen het Noorse Viking Stavanger. We maakten te veel fouten om te kunnen winnen, zegt hij. Atletico Madrid won van Manchester United met 2-0. Galatasaray ging thuis onderuit tegen FC Barcelona met 1-4. En Villarreal versloeg thuis Napoli met 3-1. En de Red Flames gaan niet naar het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de play-offs tegen Polen met 3-4 na strafschoppen. De Flames hadden de heenwedstrijd nochtans gewonnen. Het is nog niet duidelijk of bondscoach Elisabeth Gunnarsdottir aanblijft. Veel zon vandaag en tot 19 graden. Ook morgen zon en dan misschien zelfs 20 of 21 graden. Vrijdag regen, in het weekend weer iets beter.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen de komende dagen nog meer heel erg zachte lucht. Woensdag een tikkeltje minder warm dan vandaag, 18, 19 graden. Maar donderdag zitten we dan weer met maxima van 20 tot zelfs 22 graden. En dat halfweg oktober. Reden is dat er heel erg zachte lucht aangevoerd wordt met een zuidelijke stroming. Onder invloed van hoge drukgebieden. Tegen vrijdag zal dan een storing dichterbij komen die ons wat minder warme lucht binnenbrengt. Maar toch ook dan nog gemakkelijk 15 graden. Wel met perioden van regen. In het weekend dan minder warm, vooral zaterdag nog wat regen of een bij. En volgende week zou het dan weer droog en rustig zijn met maxima ergens rond of net boven de 15 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Bart De Wever hervat vandaag de bilaterale gesprekken met de vicepremiers van zijn regering. Normaal had hij gisteren al een beleidsverklaring moeten hebben, maar een akkoord is nog ver af. De Wever praat nu dus met de kernministers apart. Een vergadering met de vijf regeringspartijen samen is wellicht nog niet voor meteen. Morgen en vrijdag is er de Europese top in Brussel. En dan zal De Wever wellicht vaak daar zijn. In Kiev is een energiecentrale getroffen door een Russische raket. Dat schrijft president Zelensky online. Er kwam vooraf geen waarschuwing van westerse inlichtingendiensten, schrijft hij. Ook niet van de VS. Oekraïne is van hen afhankelijk om die Russische aanvallen op te sporen of zelf doelen aan te vallen. De knobbel die gevonden is op de long van paus Leo was kwaadaardig. Dat zegt het Vaticaan na zijn operatie. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. De paus moet nu nog rusten. Over een paar weken pas hervat hij zijn activiteiten. Een stunt van formaat van Club Brugge, dat is in de Champions League gaan winnen bij Inter Milaan met 3-4. Nicolò Trisoldi scoorde 3 keer en is man van de match.
1: I don't know what to say, it's a dream come true here. The most beautiful stadium in the world, it's unbelievable.
0: Bij het München van coach Vincent Kompany speelde 3-3 gelijk tegen het Noorse Viking Stavanger. We maakten te veel fouten om te kunnen winnen, zegt hij. Atletico Madrid won van Manchester United met 2-0. Galatasaray ging thuis onderuit tegen FC Barcelona met 1-4. En Villarreal versloeg thuis Napoli met 3-1. En de Red Flames gaan niet naar het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de play-offs tegen Polen met 3-4 na strafschoppen. De Flames hadden de heenwedstrijd nochtans gewonnen. Het is nog niet duidelijk of bondscoach Elisabeth Gunnarsdottir aanblijft. Veel zon vandaag en tot 19 graden. Ook morgen zon en dan misschien zelfs 20 of 21 graden. Vrijdag regen, in het weekend weer iets beter.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
3: Dit is VBRO.
4: VBRO.
5: Hey vrienden, heb

Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Bart De Wever hervat vandaag de bilaterale gesprekken met de vicepremiers van zijn regering. Normaal had hij gisteren al een beleidsverklaring moeten hebben, maar een akkoord is nog ver af. De Wever praat nu dus met de kernministers apart. Een vergadering met de vijf regeringspartijen samen is wellicht nog niet voor meteen. Morgen en vrijdag is er de Europese top in Brussel. En dan zal De Wever wellicht vaak daar zijn. In Kiev is een energiecentrale getroffen door een Russische raket. Dat schrijft president Zelensky online. Er kwam vooraf geen waarschuwing van westerse inlichtingendiensten, schrijft hij. Ook niet van de VS. Oekraïne is van hen afhankelijk om die Russische aanvallen op te sporen of zelf doelen aan te vallen. De knobbel die gevonden is op de long van paus Leo was kwaadaardig. Dat zegt het Vaticaan na zijn operatie. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. De paus moet nu nog rusten. Over een paar weken pas hervat hij zijn activiteiten. Een stunt van formaat van Club Brugge, dat is in de Champions League gaan winnen bij Inter Milaan met 3-4. Nicolò Trisoldi scoorde 3 keer en is man van de match.
1: I don't know what to say, it's a dream come true here. The most beautiful stadium in the world is unbelievable.
0: Bayern München van coach Vincent Kompany speelde 3-3 gelijk tegen het Noorse Viking Stavanger. We maakten te veel fouten om te kunnen winnen, zegt hij.
2: Viele momenten voor... Einfach gutes Fußball gesehen haben, gute Energie auch, gute Pressing, Gegenpressing, diese Sache. Aber in wichtigen Momenten einfach zu große Fehler gemacht und dann auch zugelassen, dass der Gegner heute einen besonderen Abend erlebt.
0: Atletico Madrid won van Manchester United met 2-0. Galatasaray ging thuis onderuit tegen FC Barcelona met 1-4. En Villarreal versloeg thuis Napoli met 3-1. En de Red Flames gaan niet naar het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de play-offs tegen Polen met 3-4 na strafschoppen. De Flames hadden de heenwedstrijd nogthans gewonnen. Het is nog niet duidelijk of bondscoach Elisabeth Gunnarsdottir aanblijft. Veel zon vandaag en tot 19 graden. Ook morgen zon en dan misschien zelfs 20 of 21 graden. Vrijdag regen, in het weekend weer iets beter.
3: Nieuws uit je regio.
4: Een man van 26 is door de Brugse politierechter veroordeeld nadat hij onder invloed van alcohol met de BMW van zijn vader crashte tegen een woning. Het ongeval gebeurde vorig jaar in de Astridlaan in Assebroek, nadat de chauffeur de controle over het stuur verloor. De jongeman verklaarde dat hij na een feestje nog enkele uren had gewacht om te rijden en moest uitwijken voor een kat die de rijbaan overstak. Daarbij belandde de wagen naast de weg, ging door enkele struiken en botste uiteindelijk tegen een woning. Uit de vaststellingen bleek echter dat hij onder invloed van alcohol achter het stuur zat. De verdediging benadrukte dat de twintiger alle schade wil vergoeden, zowel aan de woning als aan de BMW van zijn vader. De politierechter veroordeelde hem uiteindelijk tot een boete van €1.600, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 60 dagen, waarvan 45 dagen met uitstel. Operatie Proper viert dit jaar zijn 10e verjaardag in Brugge. Tijdens een feestelijke bijeenkomst dinsdag ontvingen scholen en jeugdverenigingen die zich het voorbije schooljaar inzetten voor een propere omgeving hun cheque. In totaal namen 27 scholen en 9 jeugdverenigingen deel aan het initiatief. Met Operatie Proper worden jongeren aangemoedigd om zwerfvuil aan te pakken, afval te voorkomen en duurzaam om te gaan met hun omgeving. Voor de jubileumeditie lanceerde de stad ook Operatie Properder, waarbij deelnemers creatieve projecten rond afvalpreventie verwerkten. Scholen en jeugdverenigingen die volgend schooljaar willen deelnemen, kunnen zich nog inschrijven tot en met 31 oktober via het platform van Mooimakers. Het Stadsarchief Brugge heeft een bijzonder familiearchief als aanwinst ontvangen. Het gaat om het archief van de familie van Mullum, dat generaties lang werd doorgegeven en nu door kleindochter Nele Verhoeven aan de stad werd geschonken. De collectie documenteert liefst 150 jaar familiegeschiedenis op de 7 torentjes en bevat onder meer boeken, foto's, kwartierstaten, geboortekaartjes en doodsprentjes. Daarnaast vinden onderzoekers er ook bijzondere documenten terug over krijgsgevangenschap, boedelbeschrijvingen en het dagelijkse leven van verschillende generaties van Mullum. Volgens cultuurschepen Nico Blondrok zijn dergelijke schenkingen van onschatbare waarde. Ze verrijken de collectie van het Stadsarchief met unieke verhalen, documenten en foto's en helpen zo om het Brugse verleden te bewaren voor toekomstige generaties. Een man van 82 is door de Brugse politierechter veroordeeld nadat hij een lijnbus had beschadigd en vervolgens was weggereden. Volgens het dossier raakte de man tijdens een inhaalmanoeuvre de volledige linkerflank van de bus van de lijn op de Komvest in Brugge, waarna hij de plaats van het ongeval verliet. De bestuurder ontkende elke betrokkenheid. Zijn advocaat stelde dat de schade op de bus niet overeenkwam met het vermeende manoeuvre en wees erop dat de wagen van zijn cliënt uitgerust is met systemen die waarschuwen bij het verlaten van het rijvak. De 80er hield vol dat de schade aan zijn eigen wagen al eerder aanwezig was. De rechter volgde die redenering niet en achtte de feiten bewezen. De man kreeg een boete van €1.760, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 15 dagen. En tot slot nog een leestip. Oud-journalist en schrijver Rick van Walleghem, die al 14 jaar in Brugge woont, heeft een nieuw boek uit, Smet. Daarin reconstrueert hij aan de hand van teruggevonden dagboeken het aangrijpende oorlogsverhaal van zijn eigen familie in Roeselare tijdens de Eerste Wereldoorlog. Centraal staan Albert en Marie, een jong gezin dat in 1914 brusk uit elkaar wordt gerukt door de oorlog. Terwijl Albert als gemobiliseerd soldaat in Zuid-Frankrijk terechtkomt, blijft Marie achter in het bezette Roeselare. Daar wordt ze slachtoffer van een verkrachting door een Duitse onderofficier en raakt ze zwanger. Albert leeft jarenlang in de overtuiging dat hij zelf de vader van het kind is. Wat volgt is een dramatisch familieverhaal, vol geheimen en noodlottige gebeurtenissen. Het boek ligt in de Betere Boekhandel en kost €25.
5: Wel, zeg, zo goed gezind.
6: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Ah, echt?
5: Ja, tuurlijk.
7: Veranda-comfort in Torhout.
8: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
7: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
8: Kijk op verandacomfort.com.

Goedemorgen, luisteraar. Wij zijn van wal gestoken met onze midweekse VBRO ontbijtshow. Het is inderdaad woensdag en je kreeg al het nieuws van 7 uur daarnet. Waarvoor een woordje van dank aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Die redactie is er straks terug, omstreeks 19:30. Voor die tijd nog weerman Geert Naessens, kort en bondig met alles over het woensdagse weer. En onze Geert hoor je dan straks natuurlijk nog een keer terug, omstreeks 19:45. Een eerste keer met zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht. Voor deze midweekse dag te beginnen uiteraard, maar je weet dat daarin ook de vooruitzichten van de volgende dagen aan bod komen. En ik zorg voor heel veel gezelligheid en leuke muziek in je ontbijtradio. Mijn naam is Frederik Thoma.

0: Een chique idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebroed.
1: De rode duivels gaan naar Mexico.
2: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
3: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
2: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
4: Bonjour, mademoiselle.
5: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
2: Zondagmorgen.
6: Van 8 tot 10.
2: Op zijn zondags.
4: Merci beaucoup.
7: Meubelen de Graven in Oederlem. Anders wonen, anders slapen.
8: Vandaag wordt een hele mooie dag. We starten koeler, met een 8, 9 tot 10 graden om de dag af te trappen. Maar vanmiddag halen we maxima van 18, 19, lokaal zelfs gemakkelijk weer 20 graden. Dat ziet er dus heel goed uit, met heel veel zon. Paar hoge sluierwolken daarbij, maar god, dat heeft geen naam. En een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke, geleidelijk naar het eind van de dag toe naar zuiddraaiende windrichting. Kortom, een hele mooie najaarsdag. Oktoberse normen, ja, die zijn er eigenlijk gewoon niet meer, want we zitten opnieuw op hele hoge waarden voor de tijd van het jaar. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Zin om 2026 onvergetelijk af te sluiten in Ardooien? Kom op 31 december naar de spetterende oudejaarsavond in OC De Tasje. Geniet van een culinaire avondvullend diner. Onbeperkt drankjes tot 3 uur 's morgens. Live optredens van Glenn Robbins, Angela, Rita Cordy en een verrassingsgast. Om middernacht klinken we samen met Bubbles op 2027. Oudejaarsavond in De Tasje in Ardooien. Een spetterende jaarwissel met volop genieten, tafelen, lachen en feesten. Reserveer nu, want de plaatsen zijn beperkt. 0472 90 22 12. Dat is 0472 90 22 12.

0: Mark-Rutte Wever hervat vandaag de bilaterale gesprekken met de vicepremiers van zijn regering. Normaal had hij gisteren al een beleidsverklaring moeten hebben, maar een akkoord is nog ver af. De Wever praat nu dus met de kernministers apart. Een vergadering met de 5 regeringspartijen samen is wellicht nog niet voor meteen. Morgen en vrijdag is er de Europese top in Brussel. En dan zal de Wever wellicht vaak daar zijn. In Kiev is een energiecentrale getroffen door een Russische raket. Dat schrijft president Zelensky online. Er kwam vooraf geen waarschuwing van westerse inlichtingendiensten, schrijft hij. Ook niet van de VS. Oekraïne is van hen afhankelijk om die Russische aanvallen op te sporen of zelf doelen aan te vallen. De knobbel die gevonden is op de long van paus Leo was kwaadaardig, dat zegt het Vaticaan na zijn operatie. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. De paus moet nu nog rusten. Over een paar weken pas hervat hij zijn activiteiten. Een stunt van formaat van Club Brugge, dat is in de Champions League gaan winnen bij Inter Milaan met 3-4. Nicolò Trisoldi scoorde 3 keer en is man van de match.
1: I don't know what to say, it's a dream come true here. The most beautiful stadium in the world is unbelievable.
0: Bij het München van coach Vincent Kompany speelde 3-3 gelijk tegen het Noorse Viking Stavanger. We maakten te veel fouten om te kunnen winnen, zegt hij.
2: Veel momenten voor... Einfach gutes Fußball gesehen haben, gute Energie auch, gute Pressing, Gegenpressing, diese Sache. Aber in wichtigen Momenten einfach zu große Fehler gemacht und dann auch zugelassen, dass der Gegner heute einen besonderen Abend erlebt.
0: Atletico Madrid won van Manchester United met 2-0. Galatasaray ging thuis onderuit tegen FC Barcelona met 1-4. En Villarreal versloeg thuis Napoli met 3-1. En de Red Flames gaan niet naar het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de play-offs tegen Polen met 3-4 na strafschoppen. De Flames hadden de heenwedstrijd nogthans gewonnen. Het is nog niet duidelijk of bondscoach Elisabeth Gunnarsdottir aanblijft. Veel zon vandaag en tot 19 graden. Ook morgen zon en dan misschien zelfs 20 of 21 graden. Vrijdag regen, in het weekend weer iets beter.
3: Maar vind je ziet er opvallend goed dit vandaag? En je nieuwe job?
4: Banink.
3: Nieuwe vriendinnen?
4: Ook niet.
3: Fitnessabonnement?
4: Probeer nog een keer.
3: Geen idee, vertelde ik.
4: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
3: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
4: Ik ook, totdat ik er gevonden heb. Zijn door rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
3: Dus geen uren niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
4: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
5: Dit is VBR.

Ja, dat zijn de dames meer, hè. Die kunnen er wel wat van. Hè. Hard to get, hij in ieder geval niet. Damien van Os, hij speelt het op een andere manier. Dat is meer dan duidelijk. En het legt hem zeker geen windeieren deze herfst. Want ja, hij doet het goed in onze VBRO Top 30. De enige echte Nederlandstalige radiohitparade bij ons in Vlaanderen. Die hoor je twee keer per week. Die hoor je op woensdagnamiddag. Straks dus in de late namiddag tussen 4 en 6 uur. En dan ook nog een keer op zaterdag. Dezelfde uitzenduren tussen 4 en 6 uur. In een presentatie van VBRO's Maarten Vijs. Samenstelling van de VBRO Top 30. Die ligt in handen van VBRO's Didier van Severen. Heel goedemorgen.

0: Vandaag wordt een hele mooie oktoberdag. Opnieuw met hele warme temperaturen zoals we al de hele week noteren. De temperatuur loopt vandaag weer gemakkelijk op naar 18, 19, zelfs 20 graden. En dat zijn toch wel bijzonder hoge waarden voor oktober. Die warme lucht wordt aangevoerd onder invloed van hoge drukgebieden. Die zorgen voor een zuidwestelijke, later zuidelijke stroming met die warme lucht die eraan komt. Weinig wind, zwakke tot matige wind en vooral ook heel veel zon. Weinig of geen wolken, of het zijn maar een paar hoge sluierwolken die verschijnen, maar veel stelt dat niet voor. Vanavond en vannacht helder. Temperatuur zakt naar een 8 à 9 graden tegen de ochtend, aan de kust iets hoger. Ook rustig en ook morgen is een hele mooie zonnige dag met temperatuur die nog wat hoger komen te zitten dan vandaag. We kunnen dan gemakkelijk richting 22 graden gaan zelfs. Rustig weer ook, helder. Later wat meer wolken en vrijdag trekt dan een zwak front door met geleidelijk wat kans op een bui of wat lichte regen, maar geen grote hoeveelheden. En temperaturen die dan wat lager zitten, we vallen dan terug op een 15-tal graden richting het weekend. Zaterdag zijn er nog wat buien actief aan de kust, zondag is droog en dat lijkt ook voor de hele volgende week weer zo te zijn. Droge omstandigheden, geleidelijk aan weer wat oplopende temperaturen naar het eind van de week toe en een ja, toch wel vrij aardig weerbeeld voor de tijd van het jaar.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: Ze tosseren dat die noven of sto.
1: Ja, hij blijft maar waarschuwen, hè. De godganse dag door op de VBRO, de radio die trots is op de Nederlandstalige muziek. Chef Huizentruid, maar of den Tielens daar oren naar heeft, dat is zeer de vraag natuurlijk. Die twee samen, het resulteert in een leuke Nederlandstalige hit. Wat hebben wij vandaag geleerd? Onze VBRO trotsplaat van deze week. Steve Tielens en Piet Huizentruid, iedere dag present in...
2: De VBRO Ontbijtshow.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: De Wever hervat vandaag de bilaterale gesprekken met de vicepremiers van zijn regering. Normaal had hij gisteren al een beleidsverklaring moeten hebben, maar een akkoord is nog ver af. De Wever praat nu dus met de kernministers apart. Een vergadering met de vijf regeringspartijen samen is wellicht nog niet voor meteen. Morgen en vrijdag is er de Europese top in Brussel. En dan zal de Wever wellicht vaak daar zijn. In Kiev is een energiecentrale getroffen door een Russische raket. Dat schrijft president Zelensky online. Er kwam vooraf geen waarschuwing van westerse inlichtingendiensten, schrijft hij. Ook niet van de VS. Oekraïne is van hen afhankelijk om die Russische aanvallen op te sporen of zelf doelen aan te vallen. De knobbel die gevonden is op de long van paus Leo was kwaadaardig, dat zegt het Vaticaan na zijn operatie. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. De paus moet nu nog rusten. Over een paar weken pas hervat hij zijn activiteiten. Een stunt van formaat van Club Brugge, dat is in de Champions League gaan winnen bij Inter Milaan met 3-4. Nicolò Trisoldi scoorde 3 keer en is man van de match.
1: I don't know what to say, it's a dream come true here. The most beautiful stadium in the world is unbelievable.
0: Bayern München van coach Vincent Kompany speelde 3-3 gelijk tegen het Noorse Viking Stavanger. We maakten te veel fouten om te kunnen winnen, zegt hij.
2: Viele momenten voor... Einfach gutes Fußball gesehen haben, gute Energie auch, gute Pressing, Gegenpressing, diese Sache. Aber in wichtigen Momenten einfach zu große Fehler gemacht und dann auch zugelassen, dass der Gegner heute einen besonderen Abend erlebt.
0: Atletico Madrid won van Manchester United met 2-0. Galatasaray ging thuis onderuit tegen FC Barcelona met 1-4. En Villarreal versloeg thuis Napoli met 3-1. En de Red Flames gaan niet naar het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de play-offs tegen Polen met 3-4 na strafschoppen. De Flames hadden de heenwedstrijd nogthans gewonnen. Het is nog niet duidelijk of bondscoach Elisabeth Gunnarsdottir aanblijft. Veel zon vandaag en tot 19 graden. Ook morgen zon en dan misschien zelfs 20 of 21 graden. Vrijdag regen, in het weekend weer iets beter.
3: Nieuws uit je regio.
4: Een man van 26 is door de Brugse politierechter veroordeeld nadat hij onder invloed van alcohol met de BMW van zijn vader crashte tegen een woning. Het ongeval gebeurde vorig jaar in de Astridlaan in Assebroek, nadat de chauffeur de controle over het stuur verloor. De jongeman verklaarde dat hij na een feestje nog enkele uren had gewacht om te rijden en moest uitwijken voor een kat die de rijbaan overstak. Daarbij belandde de wagen naast de weg, ging door enkele struiken en botste uiteindelijk tegen een woning. Uit de vaststellingen bleek echter dat hij onder invloed van alcohol achter het stuur zat. De verdediging benadrukte dat de twintiger alle schade wil vergoeden, zowel aan de woning als aan de BMW van zijn vader. De politierechter veroordeelde hem uiteindelijk tot een boete van €1.600, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 60 dagen, waarvan 45 dagen met uitstel. Operatie Proper viert dit jaar zijn 10e verjaardag in Brugge. Tijdens een feestelijke bijeenkomst dinsdag ontvingen scholen en jeugdverenigingen die zich het voorbije schooljaar inzetten voor een proper omgeving hun cheque. In totaal namen 27 scholen en 9 jeugdverenigingen deel aan het initiatief. Met Operatie Proper worden jongeren aangemoedigd om zwerfvuil aan te pakken, afval te voorkomen en duurzaam om te gaan met hun omgeving. Voor de jubileumeditie lanceerde de stad ook Operatie Properder, waarbij deelnemers creatieve projecten rond afvalpreventie verwerkten. Scholen en jeugdverenigingen die volgend schooljaar willen deelnemen, kunnen zich nog inschrijven tot en met 31 oktober via het platform van Mooimakers. Het Stadsarchief Brugge heeft een bijzonder familiearchief als aanwinst ontvangen. Het gaat om het archief van de familie Van Mullem, dat generaties lang werd doorgegeven en nu door kleindochter Nele Verhoeven aan de stad werd geschonken. De collectie documenteert liefst 150 jaar familiegeschiedenis op de 7 torentjes en bevat onder meer boeken, foto's, kwartierstaten, geboortekaartjes en doodsprentjes. Daarnaast vinden onderzoekers er ook bijzondere documenten terug over krijgsgevangenschap, boedelbeschrijvingen en het dagelijkse leven van verschillende generaties van Mullem. Volgens cultuurschepen Nico Blondrok zijn dergelijke schenkingen van onschatbare waarde. Ze verrijken de collectie van het Stadsarchief met unieke verhalen, documenten en foto's en helpen zo om het Brugse verleden te bewaren voor toekomstige generaties. Een man van 82 is door de Brugse politierechter veroordeeld nadat hij een lijnbus had beschadigd en vervolgens was weggereden. Volgens het dossier raakte de man tijdens een inhaalmanoeuvre de volledige linkerflank van de bus van de lijn op de Komvest in Brugge, waarna hij de plaats van het ongeval verliet. De bestuurder ontkende elke betrokkenheid. Zijn advocaat stelde dat de schade op de bus niet overeenkwam met het vermeende manoeuvre en wees erop dat de wagen van zijn cliënt uitgerust is met systemen die waarschuwen bij het verlaten van het rijvak. De 80er hield vol dat de schade aan zijn eigen wagen al eerder aanwezig was. De rechter volgde die redenering niet en achtte de feiten bewezen. De man kreeg een boete van €1.760, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 15 dagen. En tot slot nog een leestip. Oud-journalist en schrijver Rick van Walleghem, die al 14 jaar in Brugge woont, heeft een nieuw boek uit, Smet. Daarin reconstrueert hij aan de hand van teruggevonden dagboeken het aangrijpende oorlogsverhaal van zijn eigen familie in Roeselare tijdens de Eerste Wereldoorlog. Centraal staan Albert en Marie, een jong gezin dat in 1914 brusk uit elkaar wordt gerukt door de oorlog. Terwijl Albert als gemobiliseerd soldaat in Zuid-Frankrijk terechtkomt, blijft Marie achter in het bezette Roeselare. Daar wordt ze slachtoffer van een verkrachting door een Duitse onderofficier en raakt ze zwanger. Albert leeft jarenlang in de overtuiging dat hij zelf de vader van het kind is. Wat volgt is een dramatisch familieverhaal, vol geheime en noodlottige gebeurtenissen. Het boek ligt in de Betere Boekhandel en kost €25.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.

tweede gedeelte van onze woensdagse VBRO ontbijtshow. We zijn het daarnet begonnen met het nieuws van 8. Ja, en zo gaat het om het half uur verder met ochtendnieuws in onze VBRO ontbijtshow. Volgende keer dus om 8:30. En afronden doen we dan natuurlijk ook nog een keer met een update van ons morgennieuws om 9:00. En weerman Geert Nasens, die hoor je uitgebreid straks in de laatste rechte lijn, tegenaan de laatste rechte lijn van deze woensdagse ontbijtshow, omstreeks 9:15. Kan je zo lang niet wachten. Kort en bondig, voor het 8:30 journaal is hij ook nog een keer aanzet met het weer voor deze woensdag.

0: Wat mogen we verwachten van het weer over weinige ogenblikken? Is hij weer aan zet, onze weerman Geert Nasens.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt een hele mooie dag. We starten koeler, met een 8, 9 tot 10 graden om de dag af te trappen. Maar vanmiddag halen we maxima van 18, 19, lokaal zelfs gemakkelijk weer 20 graden. Dat ziet er dus heel goed uit, met heel veel zon. Paar hoge sluierwolken daarbij, maar god, dat heeft geen naam. En een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke, geleidelijk naar het eind van de dag toe naar zuiddraaiende windrichting. Kortom, een hele mooie najaarsdag. Oktoberse normen, ja, die zijn er eigenlijk gewoon niet meer, want we zitten opnieuw op hele hoge waarden voor de tijd van het jaar. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
2: Bart De Wever hervat vandaag de bilaterale gesprekken met de vicepremiers van zijn regering. Normaal had hij gisteren al een beleidsverklaring moeten hebben, maar een akkoord is nog ver af. De Wever praat nu dus met de kernministers apart. Een vergadering met de vijf regeringspartijen samen is wellicht nog niet voor meteen. Morgen en vrijdag is er de Europese top in Brussel. En dan zal De Wever wellicht vaak daar zijn. In Kiev is een energiecentrale getroffen door een Russische raket. Dat schrijft president Zelensky online. Er kwam vooraf geen waarschuwing van westerse inlichtingendiensten, schrijft hij, ook niet van de VS. Oekraïne is van hen afhankelijk om die Russische aanvallen op te sporen of zelf doelen aan te vallen. De knobbel die gevonden is op de long van paus Leo was kwaadaardig, dat zegt het Vaticaan na zijn operatie. Een deel van zijn rechterlong is verwijderd. De paus moet nu nog rusten, over een paar weken pas hervat hij zijn activiteiten. Een stunt van formaat van Club Brugge, dat is in de Champions League gaan winnen bij Inter Milaan met 3-4. Nicolò Trisoldi scoorde 3 keer en is man van de match.
3: I don't know what to say, it's a dream come true here. The most beautiful stadium in the world is unbelievable.
2: Bij het München van coach Vincent Kompany speelde 3-3 gelijk tegen het Noorse Viking Stavanger. We maakten te veel fouten om te kunnen winnen, zegt hij.
4: Veel momenten voor... Einfach gutes Fußball gesehen haben, gute Energie auch, gute Pressing, Gegenpressing, diese Sache. Aber in wichtigen Momenten einfach zu große Fehler gemacht und dann auch zugelassen, dass der Gegner heute einen besonderen Abend erlebt.
2: Atletico Madrid won van Manchester United met 2-0. Galatasaray ging thuis onderuit tegen FC Barcelona met 1-4. En Villarreal versloeg thuis Napoli met 3-1. En de Red Flames gaan niet naar het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de play-offs tegen Polen met 3-4 na strafschoppen. De Flames hadden de heenwedstrijd nogthans gewonnen. Het is nog niet duidelijk of bondscoach Elisabeth Gunnarsdottir aanblijft. Veel zon vandaag en tot 19 graden. Ook morgen zon en dan misschien zelfs 20 of 21 graden. Vrijdag regen, in het weekend weer iets beter.
5: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Dit is VBRO.

Ontbijtshow op deze 14e van oktober. God, ja, we zijn alweer bijna in het midden van deze zaaimaand, hè? Want oktober, dat is ook een zaaimaand, mogen we zeker niet vergeten. De boeren die gaan het jaar door, hè? En die hebben altijd wel wat nieuws voor de boeg. Uiteraard, in deze oktobermaand wordt dus ook wel degelijk gezaaid op het akkerland. En wij gaan luisteren in wat voor weersomstandigheden dat allemaal gebeurt. Want straks is onze weerman Geert Naarsens er weer voor de tweede keer al met zijn ochtend weerbabbel. Dat is meteen de inzet van de laatste rechte lijn van deze woensdagse VBRO-ontbijtshow.

Vandaag wordt een hele mooie oktoberdag. Opnieuw met hele warme temperaturen, zoals we al de hele week noteren. De temperatuur loopt vandaag weer gemakkelijk op naar 18, 19, zelfs 20 graden. En dat zijn toch wel bijzonder hoge waarden voor oktober. Die warme lucht wordt aangevoerd onder invloed van hoge drukgebieden. Die zorgen voor een zuidwestelijke, later zuidelijke stroming met die warme lucht die eraan komt. Weinig wind, zwakke tot matige wind en vooral ook heel veel zon. Weinig of geen wolken, of het zijn maar een paar hoge sluierwolken die verschijnen, maar veel stelt dat niet voor. Vanavond en vannacht helder. Temperatuur zakt naar een 8 à 9 graden tegen de ochtend, aan de kust iets hoger. Ook rustig en ook morgen is een hele mooie zonnige dag met temperatuur die nog wat hoger komen te zitten dan vandaag. We kunnen dan gemakkelijk richting 22 graden gaan zelfs. Rustig weer ook, helder. Later wat meer wolken en vrijdag trekt dan een zwak front door met geleidelijk wat kans op een bui of wat lichte regen, maar geen grote hoeveelheden. En temperaturen die dan wat lager zitten, we vallen dan terug op een 15-tal graden richting het weekend. Zaterdag zijn er nog wat buien actief aan de kust, zondag is droog en dat lijkt ook voor de hele volgende week weer zo te zijn. Droge omstandigheden, geleidelijk aan weer wat oplopende temperaturen naar het eind van de week toe en een toch wel vrij aardig weerbeeld voor de tijd van het jaar.

0: zaten in 1976 lang omschreven als het jaar van die hete zomer. Maar dat werd zowaar dit jaar helemaal verpulverd, hè, met 5 hittegolven in onze kontrijen. In West-Vlaanderen dan toch in ieder geval 5 verschillende hittegolven. Du jamais vu, zoals onze zuiderburen zouden zeggen. Weerman Geert Naastens die krabde ook wel af en toe een keer in zijn haar. Wat voor een zomer was dat, die van 2026, exact 50 jaar na die memorabele 1976. En dat jaar Marva nog een keer met haar Bambino, waar ze helemaal verslingerd op was. En wij gaan de VBRO ontbijtshow van vandaag woensdag uit. We gaan hem zo meteen afronden met een update van ons ochtendjournaal. Het is te zeggen, de VBRO Nieuwsdienst zorgt daarvoor straks. En dat is dan meteen het start zijn van het late ochtendblok op deze 14e van oktober. Straks zit daarin uiteraard ook weer koffietijd met collega Eddy Govert tot aan de middag. En hij wordt dan weer afgelost door VBRO's Rudy Meins. Die zorgt voor de lunch samen op deze midweekse dag. Halve dag voor al wie betrokken is bij het schoolgaan. Hè. Of dat nu van de peuters en de kleuters is tot de hogeschoolstudenten. Die hebben deze namiddag, ja, denk ik wel vrij af, zeker. Ja, hogeschool, dat zal een ander paar mouwen zijn, maar in ieder geval tot en met het middelbaar onderwijs. Enfin, hou je mond, Thomas. Genoeg gezegd. Wij gaan muziek draaien en de ontbijtshow voor vandaag afronden.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

Al maanden patrouilleert een zwaar bewapend Russisch oorlogsschip voor onze kust. Dat weet VTM Nieuws. Het gaat om een fregat van zo'n 130 meter lang met plaats voor 210 militairen. De aanwezigheid van het schip is wellicht om het Westen af te schrikken, zodat het geen schepen van de Russische schaduwvloot meer zou aanpakken. Dat zijn meestal tankers die varen onder de vlag van een ander land om de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. Het Belgisch leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. In het stadhuis van Brussel is een rouwregister gelegd voor Nordin, de agent van 41 die gisteren overleed bij een schietpartij. Hij werd doodgeschoten in Jette toen hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond een minuut stilte gehouden. De Brusselse politie plant vrijdag een herdenking voor de overleden inspecteur. Die vindt waarschijnlijk plaats in het Jubelpark. De Belgische ambassadeur in Moskou is door Rusland op het matje geroepen. Hij moet uitleg komen geven over een aantal uitspraken van Belgische politici over de Russische dreiging. Zulke verklaringen die Rusland als vijand afschilderen, dragen volgens Moskou bij aan een verdere escalatie van het conflict met Oekraïne. En de Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om $100.000 om haar creditcardschulden te betalen. In ruil zou ze hem toegang tot regeringsfunctionarissen hebben aangeboden. Zij betwiste beschuldigingen. Afwisselend wolken en zon vandaag, het blijft droog en redelijk zacht, tot 18 graden. Morgen na het ochtendgrijs nog wat meer zon en tot 19 graden.

0: Maar vindt je ziet er opvallend goed uit vandaag? En je nieuwe job?
1: Banink.
0: Nieuwe vriendinnen?
1: Ook niet.
0: Fitnessabonnement?
1: Probeer nog een keer.
0: Geen idee, vertelde ik.
1: Een nieuwe outfit, hè? Van Jo Fashion in Oostkamp.
0: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zien.
1: Ik ook, tot dat kun je er gevonden en hé. Zijn door rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
0: Dus geen uren die mij zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
1: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
2: Nieuws uit je regio.
3: Een man van 26 is door de Brugse politierechter veroordeeld nadat hij onder invloed van alcohol met de BMW van zijn vader crashte tegen een woning. Het ongeval gebeurde vorig jaar in de Astridlaan in Assebroek, nadat de chauffeur de controle over het stuur verloor. De jongeman verklaarde dat hij na een feestje nog enkele uren had gewacht om te rijden en moest uitwijken voor een kat die de rijbaan overstak. Daarbij belandde de wagen naast de weg, ging door enkele struiken en botste uiteindelijk tegen een woning. Uit de vaststellingen bleek echter dat hij onder invloed van alcohol achter het stuur zat. De verdediging benadrukte dat de twintiger alle schade wil vergoeden, zowel aan de woning als aan de BMW van zijn vader. De politierechter veroordeelde hem uiteindelijk tot een boete van €1.600, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 60 dagen, waarvan 45 dagen met uitstel. Operatie Proper viert dit jaar zijn 10e verjaardag in Brugge. Tijdens een feestelijke bijeenkomst dinsdag ontvingen scholen en jeugdverenigingen die zich het voorbije schooljaar inzetten voor een proper omgeving hun check. In totaal namen 27 scholen en 9 jeugdverenigingen deel aan het initiatief. Met Operatie Proper worden jongeren aangemoedigd om zwerfvuil aan te pakken, afval te voorkomen en duurzaam om te gaan met hun omgeving. Voor de jubileumeditie lanceerde de stad ook Operatie Properder, waarbij deelnemers creatieve projecten rond afvalpreventie verwerkten. Scholen en jeugdverenigingen die volgend schooljaar willen deelnemen, kunnen zich nog inschrijven tot en met 31 oktober via het platform van Mooimakers. Het Stadsarchief Brugge heeft een bijzonder familiearchief als aanwinst ontvangen. Het gaat om het archief van de familie Van Mullum, dat generaties lang werd doorgegeven en nu door kleindochter Nele Verhoeven aan de stad werd geschonken. De collectie documenteert liefst 150 jaar familiegeschiedenis op de 7 torentjes en bevat onder meer boeken, foto's, kwartierstaten, geboortekaartjes en doodsprentjes. Daarnaast vinden onderzoekers er ook bijzondere documenten terug over krijgsgevangenschap, boedelbeschrijvingen en het dagelijkse leven van verschillende generaties van Mullum. Volgens cultuurschepen Nico Blondrok zijn dergelijke schenkingen van onschatbare waarde. Ze verrijken de collectie van het Stadsarchief met unieke verhalen, documenten en foto's en helpen zo om het Brugse verleden te bewaren voor toekomstige generaties. Een man van 82 is door de Brugse politierechter veroordeeld nadat hij een lijnbus had beschadigd en vervolgens was weggereden. Volgens het dossier raakte de man tijdens een inhaalmanoeuvre de volledige linkerflank van de bus van de lijn op de Komvest in Brugge, waarna hij de plaats van het ongeval verliet. De bestuurder ontkende elke betrokkenheid. Zijn advocaat stelde dat de schade op de bus niet overeenkwam met het vermeende manoeuvre en wees erop dat de wagen van zijn cliënt uitgerust is met systemen die waarschuwen bij het verlaten van het rijvak. De tachtiger hield vol dat de schade aan zijn eigen wagen al eerder aanwezig was. De rechter volgde die redenering niet en achtte de feiten bewezen. De man kreeg een boete van €1.760, waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 15 dagen. En tot slot nog een leestip. Oud-journalist en schrijver Rick van Walleghem, die al 14 jaar in Brugge woont, heeft een nieuw boek uit, Smet. Daarin reconstrueert hij aan de hand van teruggevonden dagboeken het aangrijpende oorlogsverhaal van zijn eigen familie in Roeselare tijdens de Eerste Wereldoorlog. Centraal staan Albert en Marie, een jong gezin dat in 1914 brusk uit elkaar wordt gerukt door de oorlog. Terwijl Albert als gemobiliseerd soldaat in Zuid-Frankrijk terechtkomt, blijft Marie achter in het bezette Roeselare. Daar wordt ze slachtoffer van een verkrachting door een Duitse onderofficier en raakt ze zwanger. Albert leeft jarenlang in de overtuiging dat hij zelf de vader van het kind is. Wat volgt is een dramatisch familieverhaal, vol geheimen en noodlottige gebeurtenissen. Het boek ligt in de Betere Boekhandel en kost €25.
2: Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Al maanden patrouilleert een zwaar bewapend Russisch oorlogsschip voor onze kust. Dat weet VTM Nieuws. Het gaat om een fregat van zo'n 130 meter lang met plaats voor 210 militairen. De aanwezigheid van het schip is wellicht om het Westen af te schrikken, zodat het geen schepen van de Russische schaduwvloot meer zou aanpakken. Dat zijn meestal tankers die varen onder de vlag van een ander land om de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. Het Belgisch leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. In het stadhuis van Brussel is een rouwregister gelegd voor Nordin, de agent van 41 die gisteren overleed bij een schietpartij. Hij werd doodgeschoten in Jette toen hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond een minuut stilte gehouden. De Brusselse politie plant vrijdag een herdenking voor de overleden inspecteur. Die vindt waarschijnlijk plaats in het Jubelpark. De Belgische ambassadeur in Moskou is door Rusland op het matje geroepen. Hij moet uitleg komen geven over een aantal uitspraken van Belgische politici over de Russische dreiging. Zulke verklaringen die Rusland als vijand afschilderen, dragen volgens Moskou bij aan een verdere escalatie van het conflict met Oekraïne. En de Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om $100.000 om haar creditcardschulden te betalen. In ruil zou ze hem toegang tot regeringsfunctionarissen hebben aangeboden. Zij betwist de beschuldigingen. Afwisselend wolken en zon vandaag, het blijft droog en redelijk zacht, tot 18 graden. Morgen na het ochtendgrijs nog wat meer zon en tot 19 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Etelem bij Oudenburg is gisterenmiddag een 79-jarige automobilist gewond geraakt. De man reed rond 3:30 in de Dorpsstraat om een onduidelijke reden tegen een stenen verlichtingspaal. Hij werd met de mug Helene naar het AZ Sint-Jan in Brugge gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. In het onderzoek naar de dood van een 39-jarige vrouw in Schuiverskapelle is haar 42-jarige partner onder strikte voorwaarden vrijgelaten. De vrouw werd in mei vorig jaar dood aangetroffen in haar woning. De man erkent dat hij haar enkele rake klappen gaf, maar ontkent dat hij verantwoordelijk is voor haar overlijden. In de haven van Zeebrugge is het aantal mensen dat illegaal het havengebied probeert binnen te dringen sterk gedaald. In 2021 werden er nog 637 incidenten geregistreerd. Vorig jaar waren er dat 48, een daling van 92%. Ook het aantal onderschepte personen daalde van de ruim 1700 naar 115. De voorbije jaren werd meer dan 13 miljoen euro geïnvesteerd in onder meer camera's, detectiehekkens en een centrale controlekamer. In Brugge wordt vandaag gestaakt aan het gesloten centrum De Refuge. De vakbonden protesteren tegen het personeelstekort en de toenemende agressie waarmee medewerkers worden geconfronteerd. Een overleg met minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt, leverde volgens de vakbonden geen oplossing op korte termijn op. Vandaag volgen nieuwe gesprekken met de dienst Vreemdelingenzaken. In Geestel komt een jarenlange burenruzie vandaag voor het Hof van Beroep. Een 35-jarige bewoner van de Canadalaan zegt dat hij jarenlang werd lastiggevallen door een buurman en zijn zoon. Daarbij zouden onder meer urine, glasscherven en kattenuitwerpselen over de omgeiling zijn gegooid. De zoon kreeg vorig jaar 25 maanden effectieve celstraf. De vader werd schuldig bevonden, maar kreeg geen straf. In het Helleketelbos bij Poperingen is een opmerkelijke zwarte loopkever ontdekt. Volgens onderzoekers gaat het om de eerste waarneming van deze soort in de hele Benelux. De kever werd gevonden tijdens een grote natuurtelling op 20 en 21 juni. Ondanks de hitte en het onweer werden bijna 2900 verschillende soorten geregistreerd. En dat is een nieuw Belgisch record. En we eindigen in Kortrijk. Daar drijft sinds gisterenmiddag een Porsche op een ponton in de Leie vlakbij de Broeltorens. Het gaat om een reclamestunt voor de 6 uren van Kortrijk. De rally vindt plaats op 14 en 15 november en is gratis toegankelijk. Tijdens het rallyweekend zijn er ook 3 feestavonden met onder andere Toe Fabiola en Yves de Ruiter.
1: opening. Nieuw outletmagazijn met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

Een van die bekende nummers van André Hazes Jr., inderdaad. Momenteel een beetje op de terugtocht, hè. Een beetje pauze genomen in zijn carrière, maar hij komt wel terug. Goedemorgen en wees welkom bij VBRO. Mijn naam is Eddy Govert en we zitten weer klaar voor onze koffietijd. Elke dag tussen 10 en 12. We draaien goede muziek voor jullie. En tussendoor drink ik wel een slokje koffie. En ik hoop van jullie dat jullie dat ook kunnen aan de andere kant van het toestel. We gaan starten met Yves Berendsen. Misschien is het tijd. Daar gaan we.

0: Willeke?
1: André?
0: Hoe is het ermee?
1: Goed. En met jou?
0: Wat heb ik je lang niet gezien?
1: Nee, veel te lang.
0: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.

Een voormalige trotsplaat van Suzy Marel. En het is een madame die van ambiance houdt. Zeker op het podium. Tot de morgen lacht. We horen een ouwertje van Stef Eckel en Johnny Hoes. En dat was de meester van de smartlab, zeg maar. Hè. De smokkelaar.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vandaag wordt een hele mooie dag. We starten koeler, met een 8, 9 tot 10 graden om de dag af te trappen. Maar vanmiddag halen we maxima van 18, 19, lokaal zelfs gemakkelijk weer 20 graden. Dat ziet er dus heel goed uit, met heel veel zon. Een paar hoge sluierwolken daarbij, maar god, dat heeft geen naam. En een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke, geleidelijk naar het eind van de dag toe naar zuiddraaiende windrichting. Kortom, een hele mooie najaarsdag. Oktoberse normen, ja, die zijn er eigenlijk gewoon niet meer, want we zitten opnieuw op hele hoge waarden voor de tijd van het jaar. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
7: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de Robotcoaster, VR, Quads, Crazy Cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
8: Zin om 2026 onvergetelijk af te sluiten in Ardooien? Kom op 31 december naar de spetterende oudejaarsavond in OC De Tasje. Geniet van een culinaire avondvullend diner. Onbeperkt drankjes tot 3 uur 's morgens. Live optredens van Glenn Robbins, Angela, Rita Cordy en een verrassingsgast. Om middernacht klinken we samen met Bubbles op 2027. Oudejaarsavond in De Tasje in Ardooien. Een spetterende jaarwissel met volop genieten, tafelen, lachen en feesten. Reserveer nu, want de plaatsen zijn beperkt. 0472 90 22 12. Dat is 0472 90 22 12.
9: Dit is VBR.

Een liedje wat je regelmatig hoort via de frequenties van de VBRO. Dat is de nieuwe van Damien van Os, Hard to Get, met een Engelse titel. Maar je moet niet hard to get zijn om te lachen natuurlijk. Hè. Lachen is plezant, dat weten we allemaal hier bij de VBRO. Vandaag doen we het deurtje open van Nonkel Erik. MUZIEK

0: Ja, luisteraars, goedemorgen en welkom in de Moppetrommel opnieuw met Dokkel Erik natuurlijk. Hè. Ik zie nog zuster mijn boterhammetje aan het tip eten, maar in dit geval mag je nu alweer bellen door ons bekend nummer voor een mopje te vertalen. Ik zie benieuwd dat we de lijn gaan krijgen. Ah, daar is de telefoon, Sivana. We gaan ik luisteren wie dat bent. Hallo.
1: Hallo.
0: Met wie?
1: Het is met Zinnie Zamer.
0: Ah, ook het goed verstaan is het Zinnie Zamer.
1: Ja, ja. Nu eerst maak ik ook een mop vertellen. Ik heb het nog nooit gedaan. Het is de eerste keer.
0: Ja, inderdaad. De eerste keer dat hij belt.
1: Ja, het is wel een beetje een vullenmop. Mag ik dat ook?
0: Een vullenmopje, ja. Dat moet toch zien dat het niet aangebrand is natuurlijk, hè?
1: Ja, jawel. Dit is zo, hè. Dus er was een vrouw, een dame dus, en ze moest naar de tandist, naar de tandarts.
0: Ja.
1: Ja. Dus je komt bij de tandarts, er was een man, en de tandarts zegt, dag mevrouw, kom maar binnen en zet u maar op de stoel.
0: Ja.
1: Dus ze zet haar op de stoel, ze legt haar volledig plat en ze doet er zo heel wit haar benen open.
0: Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei.
1: Ja, zegt de tandarts, zeg maar mevrouw, ik vind dat geen gynaecoloog, ik ben een tandarts.
0: Ja.
1: Ja, ze zegt, ik weet het wel, ik weet het wel. Ik heb mijn man gezeten om naar de tandarts. En vroeg ik dat hij mijn tanden eruit haalt.
0: Bos, hè, die zegt gewoon wel, het is ook het waar woord wat hij verteld werd horen.
1: Het is ondeugend, hè.
0: Ja, Zeddy zegt, moet toch zien dat ik niet van mijn stoel rollen hier, we zeggen van, dat we geen klachten kregen, hè.
1: Allee, het is ook dat niet te aanbrand was, hè. Want anders zou ik nooit meer met mijn baan doen, dan kleed ik. Ik vind je zo'n toffe pie.
0: Nee, het is goed, want dat is een keer een beetje minder aangebrand, we zijn
1: niet. Het is goed. Allee, ik kon het niet meer doen. Het is nog veel groeien van Zeddy aan mij. En tot de nachtje keer, hè, dan kleed ik.
0: Ja, Zeddy aan mij, tot de volgende keer, hè.
1: Kusjes, hè, kusjes.
0: Kusjes ook, ja. Dankjewel. Allee, we zitten ermee weg, luisteraars. Nog een prettige dag, zeg. En tot de volgende keer in de Moppetrommel weer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Al maanden patrouilleert een zwaar bewapend Russisch oorlogsschip voor onze kust. Dat weet VTM Nieuws. Het gaat om een fregat van zo'n 130 meter lang met plaats voor 210 militairen. De aanwezigheid van het schip is wellicht om het Westen af te schrikken, zodat het geen schepen van de Russische schaduwvloot meer zou aanpakken. Dat zijn meestal tankers die varen onder de vlag van een ander land om de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. Het Belgisch leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. In het stadhuis van Brussel is een rouwregister gelegd voor Nordin, de agent van 41 die gisteren overleed bij een schietpartij. Hij werd doodgeschoten in Jette toen hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond een minuut stilte gehouden. De Brusselse politie plant vrijdag een herdenking voor de overleden inspecteur. Die vindt waarschijnlijk plaats in het Jubelpark. De Belgische ambassadeur in Moskou is door Rusland op het matje geroepen. Hij moet uitleg komen geven over een aantal uitspraken van Belgische politici over de Russische dreiging. Zulke verklaringen die Rusland als vijand afschilderen, dragen volgens Moskou bij aan een verdere escalatie van het conflict met Oekraïne. En de Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om $100.000 om haar creditcardschulden te betalen. In ruil zou ze hem toegang tot regeringsfunctionarissen hebben aangeboden. Zij betwiste beschuldigingen. Afwisselend wolken en zon vandaag, het blijft droog en redelijk zacht, tot 18 graden. Morgen na het ochtendgrijs nog wat meer zon en tot 19 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
2: Met gratis koffie en gebak.
1: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes,

En ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in

0: Die van jou.
1: Dat was Emma Heesters met haar nieuwe Hartenbreker. Dat ben ik ook niet trouwens. En ik heet je van harte welkom hier bij VBRO in het tweede gedeelte van onze koffietijd. En Eddie Govert, ja, gaat zijn best doen, hè? Om tussen de liedjes door, ja, lekker even te entertainen. Dat moet kunnen. Voel de beat. Dat is een liedje van David van Dijk van 10 jaar geleden. Daar komt-ie.

je niet. Een van de grote hits van Paul Severs, Geen wonder dat ik ween, ook al uit 1970. Ik heb de productie nog verzorgd van deze opname. We zijn toe aan onze woensdagse aflevering van de Vlaamse Artiest van de Dag. En vandaag koos ik voor een artieste, een vrouwelijke artieste uit het Brugse, Carina Lenders. En Carina heb ik leren kennen via haar vader, want dat was Tony Lenders. En dat was een zeer bekende artiest hier in Brugge en in West-Vlaanderen. Ik heb deze mensen talloze keren ontmoet tijdens artiestenparades overal te landen, tijdens mijn eigen carrière als Eddie Govert. En ik moet eerlijk zeggen, altijd een fantastisch contact. Ik heb trouwens met Tony verschillende liedjes geschreven voor Tony en Carina Lenders. En een van die liedjes, dat wil ik je graag laten horen. Tony is er wel niet meer bij, maar Carina, die is er nog altijd. Allee, Carina Lenders met Ik kijk naar de sterren.

0: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
1: Op zaterdagnamiddag 12 december om 4 uur in de Sint-Jan-Baptistkerk in Oostende. Oh Holy Night. Een prachtig en uniek kerstconcert met André Lugowski. When I found my reason to believe. Een gezellige sfeer vol muziek, licht en warmte. En met special guest Maartje van Nijgen.
2: Ik wil stralen, ik wil zingen.
1: Dit sfeervolle kerstconcert beleef je mee voor 25 of 35 euro. Tickets voor Oh Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com. Almshop20@gmail.com. Of via 0468 23 1680.
3: Al maanden patrouilleert een zwaar bewapend Russisch oorlogsschip voor onze kust. Dat weet VTM Nieuws. Het gaat om een fregat van zo'n 130 meter lang met plaats voor 210 militairen. De aanwezigheid van het schip is wellicht om het Westen af te schrikken, zodat het geen schepen van de Russische schaduwvloot meer zou aanpakken. Dat zijn meestal tankers die varen onder de vlag van een ander land om de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. Het Belgisch leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. In het stadhuis van Brussel is een rouwregister gelegd voor Nordin, de agent van 41 die gisteren overleed bij een schietpartij. Hij werd doodgeschoten in Jette toen hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond een minuut stilte gehouden. De Brusselse politie plant vrijdag een herdenking voor de overleden inspecteur. Die vindt waarschijnlijk plaats in het Jubelpark. De Belgische ambassadeur in Moskou is door Rusland op het matje geroepen. Hij moet uitleg komen geven over een aantal uitspraken van Belgische politici over de Russische dreiging. Zulke verklaringen die Rusland als vijand afschilderen dragen volgens Moskou bij aan een verdere escalatie van het conflict met Oekraïne. En de Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, is opgestapt na beschuldigingen van omkoping. Ze is een aanhanger van president Trump, maar die vond dat ze moest vertrekken. Guilfoyle zou een donateur van Trump hebben gevraagd om $100.000 om haar creditcardschulden te betalen. In ruil zou ze hem toegang tot regeringsfunctionarissen hebben aangeboden. Zij betwiste beschuldigingen. Afwisselend wolken en zon vandaag, het blijft droog en redelijk zacht, tot 18 graden. Morgen na het ochtendgrijs nog wat meer zon en tot 19 graden.
0: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Dit is VBRO.

0: Zit toch zeer dat die Novnovs toch?
1: Ondertussen zal je deze opname ook alweer gekend hebben, hè? Steve Tielens met Piet Huis en Truit, de meesterkok. Wat hebben we vandaag geleerd? Allee, wat ik geleerd heb, dat is dat we nog altijd bij VBRO zitten. Hier komt Gunter Neefs. Bluf, bluf.

De nieuwe van Thomas Berge met een onderwerp om toch even over na te denken, hè, als je de keuze had. We zijn erdoor, ik heb geen keuze, ik moet mijn stoeltje afstaan aan Rudy Wijns en die hoor je na 12 uur met de radioclub zoals elke dag. Ik hoop dat je vanavond ook luistert tussen 7 en 8, want dan presenteer ik met veel genoegen de Lage Landen. Met een nieuw onderwerp natuurlijk. Tot morgen, smakelijk eten en bedankt hè!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: De Britse farmareus GSK, GlaxoSmithKline, wil meer dan 1200 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. GSK heeft zittes in Waals-Brabant en Namen en biedt daar werk aan 8500 mensen. Maar het bedrijf zegt dat herstructurering onafwendbaar is. Het gaat om veruit de grootste aankondiging van een collectief ontslag in ons land dit jaar. Volgens de eerste berichten zou GSK vooral bedienden en kaderfuncties viseren en arbeiders ontzien. In Merksplas en Steenokkerzeel staakt het personeel in de gesloten terugkeerscentra. Daar verblijven mensen wiens asielvraag is afgewezen. Het personeel krijgt steeds meer te maken met agressie. Daardoor vallen vele medewerkers uit en is de werkdruk onhoudbaar. De vakbonden willen ook een beperking van het aantal mensen met drugverslavingen of psychische problemen. Hoe lang de staking duurt is nog onduidelijk. Gisteravond was er overleg met bevoegd minister Van Bosuit en straks met de dienst Vreemdelingenzaken. De jaarlijkse griepcampagne staat voor de deur en voor het eerst raadt de Hoge Gezondheidsraad 65-plussers aan zich te laten vaccineren met een hoog gedoseerd griepvaccin. Dat bevat 4 keer zoveel antigeen als een standaard vaccin en beschermt 30% beter. Maar amper de helft van de beoogde doelgroep laat zich jaarlijks vaccineren. Veel minder dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt. Griep veroorzaakt in ons land elk jaar nog duizenden ziekenhuisopnames en een aanzienlijke oversterfte bij kwetsbare mensen. En toch nog een beetje goed nieuws. Voor onze kust zijn Atlantische blauwvintonijnen gespot. En dat voor het eerst sinds 1960. De dieren waren aan het jagen en zijn gezien door een technicus op het offshore windmolenpark voor de kust. Door het intens bevissen was de soort niet zo lang geleden met uitsterven bedreigd. Maar onlangs dook de blauwvintonijn ook op in wateren van enkele buurlanden. Kort nadien vingen onderzoekers ook 3 jonge ruwe haaien in de netten. En ook dat was op de Noordzee meer dan 40 jaar geleden. Enkele stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen genieten van volop najaarszon. Maxima tussen 14 en 20 graden.
1: Movent, je ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik.
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, tot ik er gevonden heb, hè? Zijn er rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
4: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Een dikke week geleden was er artiestenreunie in Oostende. Dan gaan ze lekker samen zitten aan tafel en lekker eten en vertellen over vroeger vooral die artiesten. Tony Servi was er ook bij, zag ik op de foto's. Dit was hem met Ik heb een boontje voor jou.
1: De VBRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meijns.
0: Ja, het zijn allemaal artiesten die al een bepaalde leeftijd hebben bereikt. En dan gaan ze vertellen over vroeger uiteraard. Hè. Dat is leuk. Bij ons ook, want het is woensdag. We hebben uiteraard ook weer een vertelster deze keer. In de aflevering van Voor het Voetlicht. Even rond 20 voor 1. En dat wordt vandaag Truus. Zij kan toch wel bogen op een aantal leuke hits in de jaren 70. En eentje ervan is het nummer Alle Schotten met of zonder rok aan. Er is muziek van Henk Wijngaard, Tony Corsari met het mini-rokje. Kijk, weer een rokje. En straks ook nog de Bee Gees.
1: Goedemiddag, dit is de Radioclub.

0: Een klassieker van Tony Corsari, de allround man destijds van televisie. Hij werkte eigenlijk bij het OCMW van Brussel, maar was uiteraard daarbuiten een bekend gezicht in Vlaanderen. Het minirokje vandaag uit 1967.
1: Dit is de Radioclub.
0: En nu nieuw werk van Marloes Oosting en Frank van Etten uit Nederland. En ik weet niet waarom.

0: Dit is de VBRO Radioclub.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het heel erg warm najaarsweer. Je kunt zelfs spreken van nazomer en zelfs zomer eigenlijk, want het zijn voor oktoberse normen bijzonder hoge temperaturen. Die scoren gemakkelijk richting een 18, 19 zelfs, lokaal 20 graden. En dat is toch wel heel erg hoog voor de tijd van het jaar. Temperaturen daarbij, ja, die zijn dus absoluut oktober onwaardig, maar ook het weerbeeld is bijzonder goed met heel veel zon, weinig of geen wolken, of het zijn een paar hoge sluierwolken en een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke, geleidelijk naar zuid draaiende richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek. Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoende gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar
1: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.
2: Wel, zeg, zo goed gezind.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: De Britse farmareus GSK, GlaxoSmithKline, wil meer dan 1200 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. GSK heeft zittens in Waals-Brabant en Namen en biedt daar werk aan 8500 mensen. Maar het bedrijf zegt dat herstructurering onafwendbaar is. Het gaat om veruit de grootste aankondiging van een collectief ontslag in ons land dit jaar. Volgens de eerste berichten zou GSK vooral bedienden en kaderfuncties viseren en arbeiders ontzien. In Merksplas en Steenokkerzeel staakt het personeel in de gesloten terugkeerscentra. Daar verblijven mensen wiens asielvraag is afgewezen. Het personeel krijgt steeds meer te maken met agressie. Daardoor vallen vele medewerkers uit en is de werkdruk onhoudbaar. De vakbonden willen ook een beperking van het aantal mensen met drugverslavingen of psychische problemen. Hoe lang de staking duurt is nog onduidelijk. Gisteravond was er overleg met bevoegd minister Van Bosuit en straks met de dienst Vreemdelingenzaken. De jaarlijkse griepcampagne staat voor de deur en voor het eerst raadt de Hoge Gezondheidsraad 65-plussers aan zich te laten vaccineren met een hoog gedoseerd griepvaccin. Dat bevat 4 keer zoveel antigeen als een standaard vaccin en beschermt 30% beter. Maar amper de helft van de beoogde doelgroep laat zich jaarlijks vaccineren. Veel minder dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt. Griep veroorzaakt in ons land elk jaar nog duizenden ziekenhuisopnames en een aanzienlijke oversterfte bij kwetsbare mensen. En toch nog een beetje goed nieuws. Voor onze kust zijn Atlantische blauwvintonijnen gespot. En dat voor het eerst sinds 1960. De dieren waren aan het jagen en zijn gezien door een technicus op het offshore windmolenpark voor de kust. Door het intens bevissen was de soort niet zo lang geleden met uitsterven bedreigd. Maar onlangs dook de blauwvintonijn ook op in wateren van enkele buurlanden. Kort nadien vingen onderzoekers ook 3 jonge ruwe haaien in de netten. En ook dat was op de Noordzee meer dan 40 jaar geleden. Enkele stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen genieten van volop najaarszon. Maxima tussen 14 en 20 graden.
7: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de Robot Coaster, VR, Quads, Crazy Cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
8: Dit is VBRO.
9: VBRO.
10: De Radioclub met Rudy Meins.
11: Ja!

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meijs.
1: Vandaag een verhaal uit de jaren 70, want we hebben de zangeres Truus uitgenodigd. Zij was in die tijd heel erg populair en zong een aantal leuke liedjes de Vlaamse hitparade in. Zoals Alle Schotten.
2: Alle Schotten was eigenlijk mijn tweede nummer. Ja, mijn tweede nummer. Dat werd ook wel gekozen weer in beide platenfirma. Mm-hmm. Moest ik verschillende liedjes beluisteren. En eigenlijk wat dat ik goed vond. En waarvan zij de banden hadden. Mm-hmm. En in mijn toonaard, dat werd dus opgenomen.
1: Ja, dus je mocht toch wel zelf een beetje kiezen ook?
2: Ja, dat wel. Hè.
1: Ja,
2: dat
1: want
2: wel.
1: Tenslotte als artiest moet je er toch goed bij voelen.
2: Ja, daar kwam er dan een plezante tekst op. Mm-hmm. Alle schotten dragen rokken. Hè.
1: Dat is iets wat waarschijnlijk nog nooit is bezongen geweest. Dus over die rokken en die schotten.
2: Ja, maar we kunnen nog voortgaan ook. Hè.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Wat deed dat nummer? Deed dat het in de zalen ook?
2: Ja, zeker. Ja. Ik denk dat nummer 1 gestaan heeft zelfs.
1: Oh, ja.
2: Ik weet het niet juist, hè, maar het heeft toch redelijk van voor gestaan.
1: Ja. En hoe reageerden de mensen daarop over die rokken en die schotten?
2: Ja, dat was een beetje voor te lachen. Hè. Ja. Rode, gele, blauwe, groene. Hè.
1: Ja.
2: En nu nog, als ik dat nu nog zing, als een keer het refrein is, alle schotten, jup, Hans die zaal, die weer, allee,
1: ja.
2: De oudere mensen dan. Hè.
1: Die kunnen...
2: Die kennen dat nog.
1: Ja. Heb je dat ook vaak met orkest gezongen? Of trad je eigenlijk meer op met band?
2: Nee, ik had een eigen orkest. Okay. Het Sunny Sextet. Waarvan ik dus de banen opging.
1: Ja.
2: En de tenten.
1: Ja, die heb je allemaal gezien waarschijnlijk ook.
2: Ik heb alles gezien.
1: Ja. Goed, die Schotten. Ben je trouwens al eens in Schotland geweest?
2: Nog nooit.
1: Oh, je zong over de Schotten.
2: Ja. Ik heb er wel al gezien, hè, Schotten.
1: Ja, dat wel, hè. Met de doedelzak.
2: Ja, met de doedelzak.
1: Ja, trouwens, moet een prachtig land zijn, hè. Heel erg groen ook, hè.
2: Ja,
1: dat is een mooie Schotland, hè.
2: Ja, misschien wat regen en...
1: Ja. En daar hou je niet zo van.
2: Nee. Ik heb liever het zonneke.
1: Het zonneke, ja, goed. Goed, met of zonder rok, we laten ze nog eens passeren hier bij VBRO, al die schotten, met Truus op kop, zou ik

Vandaag een hele mooie oktoberdag. Opnieuw met hele warme temperaturen zoals we al de hele week noteren. Temperatuur loopt vandaag weer gemakkelijk op naar 18, 19, zelfs 20 graden. En dat zijn toch wel bijzonder hoge waarden voor oktober. Die warme lucht wordt aangevoerd onder invloed van hoge drukgebieden. Die zorgen voor een zuidwestelijke, later zuidelijke stroming met die warme lucht die eraan komt. Weinig wind, zwakke tot matige wind.

Temperatuur zakt naar een 8 à 9 graden tegen de ochtend, aan de kust iets hoger. Ook rustig en ook morgen is een hele mooie zonnige dag met temperaturen die nog wat hoger komen te zitten dan vandaag. We kunnen dan gemakkelijk richting 22 graden gaan zelfs. Rustig weer ook, helder. Later wat meer wolken en vrijdag trekt dan een zwak front door met geleidelijk wat kans op een bui of wat lichte regen, maar geen grote hoeveelheden. En temperaturen die dan wat lager zitten, we vallen dan terug op een 15-tal graden richting het weekend. Zaterdag zijn er nog wat buien actief aan de kust. Zondag is droog. En dat lijkt ook voor de hele volgende week weer zo te zijn. Droge omstandigheden. Geleidelijk aan weer wat oplopende temperaturen naar het eind van de week toe. En een toch wel vrij aardig weerbeeld voor de tijd van het jaar.

14 oktober vandaag. We moeten al een beetje wennen aan het echte najaar weer. Met af en toe een beetje mist en regen en wat mindere temperaturen. Ja, het wordt wennen natuurlijk. Dit was CCR in 69 en de Catanfields. En we gaan eruit met Harten 10. Altijd een leuke plaat geweest. We gaan hem vandaag nog eens draaien. Dat was vroeger. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: De Britse farmareus GSK, GlaxoSmithKline, wil meer dan 1200 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. GSK heeft zittes in Waals-Brabant en Namen en biedt daar werk aan 8500 mensen. Maar het bedrijf zegt dat herstructurering onafwendbaar is. Het gaat om veruit de grootste aankondiging van een collectief ontslag in ons land dit jaar. Volgens de eerste berichten zou GSK vooral bedienden en kaderfuncties viseren en arbeiders ontzien. In Merksplas en Steen-Okkerzeel staakt het personeel in de gesloten terugkeercentra. Daar verblijven mensen wiens asielvraag is afgewezen. Het personeel krijgt steeds meer te maken met agressie. Daardoor vallen vele medewerkers uit en is de werkdruk onhoudbaar. De vakbonden willen ook een beperking van het aantal mensen met drugsverslavingen of psychische problemen. Hoe lang de staking duurt is nog onduidelijk. Gisteravond was er overleg met bevoegd minister Van Bosuit en straks met de dienst Vreemdelingenzaken. De jaarlijkse griepcampagne staat voor de deur en voor het eerst raadt de Hoge Gezondheidsraad 65-plussers aan zich te laten vaccineren met een hoog gedoseerd griepvaccin. Dat bevat 4 keer zoveel antigeen als een standaard vaccin en beschermt 30% beter. Maar amper de helft van de beoogde doelgroep laat zich jaarlijks vaccineren. Veel minder dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt. Griep veroorzaakt in ons land elk jaar nog duizenden ziekenhuisopnames en een aanzienlijke oversterfte bij kwetsbare mensen. En toch nog een beetje goed nieuws. Voor onze kust zijn Atlantische blauwvintonijnen gespot. En dat voor het eerst sinds 1960. De dieren waren aan het jagen en zijn gezien door een technicus op het offshore windmolenpark voor de kust. Door het intens bevissen was de soort niet zo lang geleden met uitsterven bedreigd. Maar onlangs dook de blauwvintonijn ook op in wateren van enkele buurlanden. Kort nadien vingen onderzoekers ook 3 jonge ruwe haaien in de netten. En ook dat was op de Noordzee meer dan 40 jaar geleden. Enkele stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen genieten van volop najaarszon. Maxima tussen 14 en 20 graden.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.

0: Op zaterdagnamiddag 12 december om 4 uur in de Sint-Jan-Baptistkerk in Oostende. Oh Holy Night. Een prachtig en uniek kerstconcert met André Lugowski. When I found my reason to believe. Een gezellige sfeer vol muziek, licht en warmte. En met special guest Maartje van Nijgen.
1: Ik wil stralen, ik wil zingen.
0: Dit sfeervolle kerstconcert beleef je mee voor 25 of 35 euro. Tickets voor Oh Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com. Almshop20@gmail.com. Of via 0468 23 1680.
2: De Britse farmareus GSK, GlaxoSmithKline, wil meer dan 1200 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. GSK heeft zittes in Waals-Brabant en Namen en biedt daar werk aan 8500 mensen. Maar het bedrijf zegt dat herstructurering onafwendbaar is. Het gaat om veruit de grootste aankondiging van een collectief ontslag in ons land dit jaar. Volgens de eerste berichten zou GSK vooral bedienden en kaderfuncties viseren en arbeiders ontzien. In Merksplas en Steen-Okkerzeel staakt het personeel in de gesloten terugkeercentra. Daar verblijven mensen wiens asielvraag is afgewezen. Het personeel krijgt steeds meer te maken met agressie. Daardoor vallen vele medewerkers uit en is de werkdruk onhoudbaar. De vakbonden willen ook een beperking van het aantal mensen met drugverslavingen of psychische problemen. Hoe lang de staking duurt is nog onduidelijk. Gisteravond was er overleg met bevoegd minister Van Bosuit en straks met de dienst Vreemdelingenzaken. De jaarlijkse griepcampagne staat voor de deur en voor het eerst raadt de Hoge Gezondheidsraad 65-plussers aan zich te laten vaccineren met een hoog gedoseerd griepvaccin. Dat bevat 4 keer zoveel antigeen als een standaard vaccin en beschermt 30% beter. Maar amper de helft van de beoogde doelgroep laat zich jaarlijks vaccineren. Veel minder dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt. Griep veroorzaakt in ons land elk jaar nog duizenden ziekenhuisopnames en een aanzienlijke oversterfte bij kwetsbare mensen. En toch nog een beetje goed nieuws. Voor onze kust zijn Atlantische blauwvintonijnen gespot. En dat voor het eerst sinds 1960. De dieren waren aan het jagen en zijn gezien door een technicus op het offshore windmolenpark voor de kust. Door het intens bevissen was de soort niet zo lang geleden met uitsterven bedreigd. Maar onlangs dook de blauwvintonijn ook op in wateren van enkele buurlanden. Kort nadien vingen onderzoekers ook 3 jonge ruwe haaien in de netten. En ook dat was op de Noordzee meer dan 40 jaar geleden. Enkele stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen genieten van volop najaarszon. Maxima tussen 14 en 20 graden.
3: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
0: Zin om 2026 onvergetelijk af te sluiten in Ardooien? Kom op 31 december naar de spetterende oudejaarsavond in OC De Tasje. Geniet van een culinair avondvullend diner. Onbeperkt drankjes tot 3 uur 's morgens. Live optredens van Glenn Robbins, Angela, Rita Cordy en een verrassingsgast. Om middernacht klinken we samen met Bubbles op 2027. Oudejaarsavond in De Tasje in Ardooien. Een spetterende jaarwissel met volop genieten, tafelen, lachen en feesten. Reserveer nu, want de plaatsen zijn beperkt. 0472 90 22 12. Dat is 0472 90 22 12.

Met hele warme temperaturen, zoals we al de hele week noteren. Temperatuur loopt vandaag weer gemakkelijk op naar 18, 19, zelfs 20 graden. En dat zijn toch wel bijzonder hoge waarden voor oktober. Die warme lucht wordt aangevoerd onder invloed van hoge drukgebieden. Die zorgen voor een zuidwestelijke, later zuidelijke stroming met die warme lucht die eraan komt. Weinig wind, zwakke tot matige wind en vooral ook heel veel zon. Weinig of geen wolken, of het zijn maar een paar hoge sluierwolken die verschijnen, maar veel stelt dat niet voor. Vanavond en vannacht helder. Temperatuur zakt naar een 8 à 9 graden tegen de ochtend, aan de kust iets hoger. Ook rustig en ook morgen is een hele mooie zonnige dag met temperaturen die nog wat hoger komen te zitten dan vandaag. We kunnen dan gemakkelijk richting 22 graden gaan zelfs. Rustig weer ook, helder. Later wat meer wolken en vrijdag trekt dan een zwak front door met geleidelijk wat kans op een bui of wat lichte regen, maar geen grote hoeveelheden. En temperaturen die dan wat lager zitten, we vallen dan terug op een 15-tal graden richting het weekend. Zaterdag zijn er nog wat buien actief aan de kust, zondag is droog en dat lijkt ook voor de hele volgende week weer zo te zijn. Droge omstandigheden, geleidelijk aan weer wat oplopende temperaturen naar het eind van de week toe en een toch wel vrij aardig weerbeeld voor de tijd van het jaar.

Wanneer? U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: De Britse farmareus GSK, GlaxoSmithKline, wil meer dan 1200 banen schrappen in ons land. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. GSK heeft zittens in Waals-Brabant en Namen en biedt daar werk aan 8500 mensen. Maar het bedrijf zegt dat herstructurering onafwendbaar is. Het gaat om veruit de grootste aankondiging van een collectief ontslag in ons land dit jaar. Volgens de eerste berichten zou GSK vooral bedienden en kaderfuncties viseren en arbeiders ontzien. In Merksplas en Steen-Okkerzeel staakt het personeel in de gesloten terugkeercentra. Daar verblijven mensen wiens asielvraag is afgewezen. Het personeel krijgt steeds meer te maken met agressie. Daardoor vallen vele medewerkers uit en is de werkdruk onhoudbaar. De vakbonden willen ook een beperking van het aantal mensen met drugverslavingen of psychische problemen. Hoe lang de staking duurt is nog onduidelijk. Gisteravond was er overleg met bevoegd minister Van Bosuit en straks met de dienst Vreemdelingenzaken. De jaarlijkse griepcampagne staat voor de deur en voor het eerst raadt de Hoge Gezondheidsraad 65-plussers aan zich te laten vaccineren met een hoog gedoseerd griepvaccin. Dat bevat 4 keer zoveel antigeen als een standaard vaccin en beschermt 30% beter. Maar amper de helft van de beoogde doelgroep laat zich jaarlijks vaccineren. Veel minder dan wat de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt. Griep veroorzaakt in ons land elk jaar nog duizenden ziekenhuisopnames en een aanzienlijke oversterfte bij kwetsbare mensen. En toch nog een beetje goed nieuws. Voor onze kust zijn Atlantische blauwvintonijnen gespot. En dat voor het eerst sinds 1960. De dieren waren aan het jagen en zijn gezien door een technicus op het offshore windmolenpark voor de kust. Door het intens bevissen was de soort niet zo lang geleden met uitsterven bedreigd. Maar onlangs dook de blauwvintonijn ook op in wateren van enkele buurlanden. Kort nadien vingen onderzoekers ook 3 jonge ruwe haaien in de netten. En ook dat was op de Noordzee meer dan 40 jaar geleden. Enkele stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen genieten van volop najaarszon. Maxima tussen 14 en 20 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
2: Met gratis koffie en gebak.
1: En met gastvrouw Suzy Marel.

Ricky en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of

0: Een praatje met een plaatje met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje
2: bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik graaf graag terug in het verleden. Ik zoek in het archief dan nummers die daarbij passen. En deze keer vond ik een cd uit 1995. Van Trucker Ontzeenzucht. En als je aan truckers denkt, Eddy Govert, dan denk je in Nederland of Vlaanderen maar aan één grote naam, denk ik.
4: Inderdaad, het ligt een beetje voor de hand, hè. Henk Wijngaard. Ik heb trouwens die man ontmoet. Wel een man met hele veel capaciteiten. Ik kan niet alleen een truck besturen, maar blijkbaar kan hij ook goed liedjes schrijven. Het is trouwens een liedje wat we beluisterd hebben, wat hij zelf geschreven had. Maar ik wist niet, helemaal niet trouwens, dat hij het ook in het Duits gezongen heeft.
3: Henk Wijngaard, die had, hoe heet het ook alweer in Nederlands?
4: Ik heb een truck als mijn woning.
3: En in het Duits wordt het, en ik heb nooit Duitse lessen gehad, dus vergeef het mij als het niet juist is, in meinen Truck bin ich König.
4: Oh ja, dat is het. Goed gestart.
3: Dankjewel. Henk Wijngaard.

0: Wel, zeg, zo goed gezind.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker? Ah,
1: echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout. Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanmiddag is het heel erg warm najaarsweer. Je kunt zelfs spreken van nazomer en zelfs zomer eigenlijk, want het zijn voor oktoberse normen bijzonder hoge temperaturen. Die scoren gemakkelijk richting een 18, 19, zelfs lokaal 20 graden. En dat is toch wel heel erg hoog voor de tijd van het jaar. Temperaturen daarbij, ja, die zijn dus absoluut oktober onwaardig, maar ook het weerbeeld is bijzonder goed met heel veel zon, weinig of geen wolken, of het zijn een paar hoge sluierwolken en een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke, geleidelijk naar zuid draaiende richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: De leerkracht uit Assenede in Oost-Vlaanderen gaat nu toch in beroep tegen haar ontslag. De provincie ontsloeg haar omdat ze als moslima per se haar hoofddoek wil blijven dragen op school, terwijl alle religieuze tekens op de provinciale scholen verboden zijn. Volgens haar advocaat is het ontslag ongeldig, omdat de vrouw geen tuchtfeit heeft begaan. Het provinciebestuur heeft nog niet gereageerd. Een drugscrimineel met Marokkaanse roots die in mei door de rechter in Antwerpen tot 12 jaar cel was veroordeeld voor cocaïnetrafiek, is uitgeleverd aan ons land. De man was samen met een ander kopstuk van de Antwerpse drugscene opgepakt in Dubai. Hij is intussen overgebracht naar de gevangenis van Haren. De drugsbaron wil verzet aantekenen tegen zijn eerdere veroordeling. Het proces in eerste aanleg zou daardoor moeten worden overgedaan. Aan treinstation Brussel Centraal stond vanmorgen een vuilniswagen in brand. Niet door ongeregeldheden of rellen, maar door een actie van Recupel, de organisatie die gebruikte elektronica inzamelt en verwerkt. Het ging ook om een gesimuleerde brand. Recupel wil zo wijzen op het brandgevaar van elektronica. Mensen gooien die nog al te vaak weg bij het restafval of PMD, in plaats van binnen te brengen in een recyclagepark. Vandaag is het wereldwijd E-Waste Day, de internationale dag voor sensibilisering rond elektronisch afval. In het noordoosten van India is een boot vol met kinderen gezonken. Ze waren op weg naar een feest, maar leden schipbreuk op de rivier de Ganges. Er was een 20-tal opvarenden aan boord, allen 15 jaar of jonger. De lichamen van 13 kinderen zijn al geborgen. De zoekacties gaan vandaag verder. En in de start van het wielerseizoen is de Eneco Tour aan de gang, de vroegere ronde van Nederland. Bij de vrouwen leverde de eerste rit meteen al Belgische winst op. Sandrine Tas versloeg de pijlsnelle Nederlandse Kool en het hele peloton in een massasprint. Tas neemt ook de leiderstrui over van de Nederlandse Nooie, die gisteren de proloog won. De Eneco Tour eindigt zondag in Arnhem. Flink veel zon vanmiddag, slechts af en toe onderbroken door wat stapelwolken. In het centrum klimt het kwik naar 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Etelem bij Oudenburg is gisterenmiddag een 79-jarige automobilist gewond geraakt. De man reed rond 3:30 in de Dorpsstraat om een onduidelijke reden tegen een stenen verlichtingspaal. Hij werd met de mug heel naar het AZ Sint-Jan in Brugge gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. In het onderzoek naar de dood van een 39-jarige vrouw in Schuiverskapelle is haar 42-jarige partner onder strikte voorwaarden vrijgelaten. De vrouw werd in mei vorig jaar dood aangetroffen in haar woning. De man erkent dat hij haar enkele rake klappen gaf, maar ontkent dat hij verantwoordelijk is voor haar overlijden. In de haven van Zeebrugge is het aantal mensen dat illegaal het havengebied probeert binnen te dringen sterk gedaald. In 2021 werden er nog 637 incidenten geregistreerd. Vorig jaar waren er dat 48, een daling van 92%. Ook het aantal onderschepte personen daalde van de ruim 1700 naar 115. De voorbije jaren werd meer dan 13 miljoen euro geïnvesteerd in onder meer camera's, detectiehekkens en een centrale controlekamer. In het Helleketelbos bij Poperingen is een opmerkelijke zwarte loopkever ontdekt. Volgens onderzoekers gaat het om de eerste waarneming van deze soort in de hele Benelux. De kever werd gevonden tijdens een grote natuurtelling op 20 en 21 juni. Ondanks de hitte en het onweer werden bijna 2900 verschillende soorten geregistreerd en dat is een nieuw Belgisch record. En we eindigen in Kortrijk. Daar drijft sinds gisterenmiddag een Porsche op een ponton in de Leien vlak bij de Broeltorens. Het gaat om een reclamestunt voor de 6 uren van Kortrijk. De rally vindt plaats op 14 en 15 november en is gratis toegankelijk. Tijdens het rallyweekend zijn er ook 3 feestavonden met onder andere Toe Fabiola en Yves de Ruiter.
1: Na, na, na, na. Zin om 2026 onvergetelijk af te sluiten in Ardooien? Kom op 31 december naar de spetterende oudejaarsavond in OC De Tasje. Geniet van een culinair avondvullend diner. Onbeperkt drankjes tot 3 uur 's morgens. Live optredens van Glenn Robbins, Angela, Rita Cordy en een verrassingsgast. Om middernacht klinken we samen met Bubbles op 2027. Oudejaarsavond in De Tasje in Ardooien. Een spetterende jaarwissel met volop genieten, tafelen, lachen en feesten. Reserveer nu, want de plaatsen zijn beperkt. 0472 90 22 12. Dat is 0472 90 22 12.

0: opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het heel erg warm najaarsweer. Je kunt zelfs spreken van nazomer en zelfs zomer eigenlijk, want dat zijn voor oktoberse normen bijzonder hoge temperaturen. Die scoren gemakkelijk richting een 18, 19 zelfs, lokaal 20 graden. En dat is toch wel heel erg hoog voor de tijd van het jaar. Temperaturen daarbij, ja, die zijn dus absoluut oktober onwaardig, maar ook het weerbeeld is bijzonder goed met heel veel zon, weinig of geen wolken, of het zijn een paar hoge sluierwolken en een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke, geleidelijk naar zuid draaiende richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Op zaterdag namiddag 12 december om 4 uur in de Sint-Jan-Baptistkerk in Oostende. Oh Holy Night. Een prachtig en uniek kerstconcert met André Lugowski. When I found my reason to believe. Een gezellige sfeer vol muziek, licht en warmte. En met special guest Maartje van Nijgen.
5: Ik wil stralen, ik wil zingen.
4: Dit sfeervolle kerstconcert beleef je mee voor 25 of 35 euro. Tickets voor Oh Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com. almshop20@gmail.com of via 0468 23 1680.
0: Dit is

VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: Morgen gaat VBRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Ciao. Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam. Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.
0: De snelle 10. Vlaanderens rapste en knap.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: De leerkracht uit Assenede in Oost-Vlaanderen gaat nu toch in beroep tegen haar ontslag. De provincie ontsloeg haar omdat ze als moslima per se haar hoofddoek wil blijven dragen op school, terwijl alle religieuze tekens op de provinciale scholen verboden zijn. Volgens haar advocaat is het ontslag ongeldig, omdat de vrouw geen tuchtfeit heeft begaan. Het provinciebestuur heeft nog niet gereageerd. Een drugscrimineel met Marokkaanse roots die in mei door de rechter in Antwerpen tot 12 jaar cel was veroordeeld voor cocaïnetrafiek, is uitgeleverd aan ons land. De man was samen met een ander kopstuk van de Antwerpse drugscene opgepakt in Dubai. Hij is intussen overgebracht naar de gevangenis van Haren. De drugsbaron wil verzet aantekenen tegen zijn eerdere veroordeling. Het proces in eerste aanleg zou daardoor moeten worden overgedaan. Aan treinstation Brussel Centraal stond vanmorgen een vuilniswagen in brand. Niet door ongeregeldheden of rellen, maar door een actie van Recupel, de organisatie die gebruikte elektronica inzamelt en verwerkt. Het ging ook om een gesimuleerde brand. Recupel wil zo wijzen op het brandgevaar van elektronica. Mensen gooien die nog al te vaak weg bij het restafval of PMD, in plaats van binnen te brengen in een recyclagepark. Vandaag is het wereldwijd E-Waste Day, de internationale dag voor sensibilisering rond elektronisch afval. In het noordoosten van India is een boot vol met kinderen gezonken. Ze waren op weg naar een feest, maar leden schipbreuk op de rivier de Ganges. Er was een 20-tal opvarenden aan boord, allen 15 jaar of jonger. De lichamen van 13 kinderen zijn al geborgen. De zoekacties gaan vandaag verder. En in de start van het wielerseizoen is de Eneco Tour aan de gang, de vroegere ronde van Nederland. Bij de vrouwen leverde de eerste rit meteen al Belgische winst op. Sandrine Tas versloeg de pijlsnelle Nederlandse Kool en het hele peloton in een massasprint. Tas neemt ook de leiderstrui over van de Nederlandse Nooie, die gisteren de proloog won. De Eneco Tour eindigt zondag in Arnhem. Flink veel zon vanmiddag, slechts af en toe onderbroken door wat stapelwolken. In het centrum klimt het kwik naar 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: In het gesloten centrum, de Refuge in Brugge, is dinsdagavond een matras in brand gestoken. Door de rookontwikkeling moesten de aanwezigen worden geëvacueerd. Eén iemand ademde rook in en werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. De brand was snel onder controle, maar nadien ontstond onrust toen een 15-tal bewoners weigerden terug naar binnen te gaan. De politie kwam daarop met extra manschappen ter plaatse om de orde te herstellen. Het incident komt op een opvallend moment. Net dinsdag legden werknemers van gesloten centra het werk neer uit protest tegen het uitblijven van maatregelen rond onder meer toenemende agressie tegen het personeel. Ook in het Brugse centrum werd actie gevoerd. Twee Syrische broers hebben zich voor de Brugse rechtbank moeten verantwoorden voor diefstal en informaticabedrog nadat een handtas werd gestolen op het Zand in Brugge. De zaak kwam aan het licht toen het slachtoffer via haar bankapp merkte dat haar bankkaart na de diefstal werd gebruikt in een Brugse souvenirwinkel. Dankzij de camerabeelden van die betaling kwamen de twee broers in beeld als verdachten. Een van hen werd later aangetroffen met het lijnabonnement van het slachtoffer. De verdachte ontkende de feiten niet volledig, maar voerde aan dat de bankkaart gevonden zou zijn. Het Openbaar Ministerie wees op hun eerdere veroordelingen voor gelijkaardige feiten en vorderde effectieve gevangenisstraffen van respectievelijk 18 en 14 maanden. De verdediging benadrukte dan weer dat de broers bereid zijn om het slachtoffer te vergoeden. De rechtbank gaf hen daarvoor de kans. De zaak wordt op 8 december verder behandeld. Opvallend succes voor De Bende van Nijvel, de musical in Brugge. Het theatergezelschap Team Jacques heeft wegens de grote belangstelling een extra voorstelling ingepland op zaterdag 17 oktober. De productie vertelt niet het verhaal van De Bende van Nijvel als een klassieke reconstructie van de beruchte overvallen, maar focust op de impact van het onopgeloste dossier op het collectieve geheugen. Hoofdpersonage Clara, een journaliste, duikt in de zaak en probeert een weg te vinden door door de vele verhalen, herinneringen en theorieën die het mysterie al decennia lang omringen. Volgens schrijver en regisseur Jonas Schaak wil de voorstelling geen antwoorden geven op het raadsel van de Bende van Nijvel. De musical kiest bewust voor een kleinschalige aanpak met aandacht voor sfeer, emotie en reflectie. Schietpartijen of spectaculaire effecten komen er niet aan te pas. De reacties na het eerste speelweekend zijn volgens de makers bijzonder positief. Zelfs bezoekers uit Aalst, waar de laatste en bloedigste aanval van de bende plaatsvond, reageerden enthousiast. De extra voorstelling vindt plaats op zaterdag 17 oktober om 16 uur in het Entrepôt in Brugge. Het aantal haveninklimmingen in de haven van Zeebrugge is de voorbije jaren sterk teruggelopen. Uit cijfers die CD&V-kamerlid Frankie de Mon opvroeg, blijkt dat de politie in 2021 nog 637 gevallen van ongeoorloofd binnendringen in het havengebied registreerde. In 2025 waren dat er nog slechts 48, een daling van 92%. Ook het aantal onderschepte mensen ging fors naar beneden. Waar in 2021 nog iets meer dan 1700 verdachten werden geregistreerd, zakte dat aantal 4 jaar later tot 115. Volgens Frankie de Mon is dat het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van politie, havenbedrijven en andere partners die actief zijn in en rond de haven. Opvallend is dat geweld slechts uitzonderlijk voorkomt. In de voorbije 5 jaar werden slechts 3 feiten van geweld of bedreigingen geregistreerd. Tegelijk veranderde ook het profiel van de onderschepte personen. En tot slot nog inspirerend ondernemersnieuws uit Brugge. De Brugse onderneemster Daphne van Tighem staat vandaag aan het hoofd van Studio Noticed, een merk van kleurrijke, handgemaakte woondecoratie dat intussen klanten heeft van Panama tot Miami en verkocht wordt via gerenommeerde winkels zoals Printemps in Parijs. Het merk onderscheidt zich met speelse woonaccessoires zoals servetten, borden, saladebestek en andere decoratieve items. De collecties worden vandaag verdeeld in verschillende Europese landen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Een belangrijke groeimotor is de internationale interieurbeurs Maison et Objets in Parijs, waar Studio Noticed begin volgend jaar al voor de 4e keer aanwezig zal zijn. De verdeling van de mooie accessoirestukken gebeurt vanuit een atelier in Sint-Andries. In Brugge zijn de producten van Studio Noticed onder meer verkrijgbaar bij Munt en Monsieur Camille.

0: Dinsdagmiddag, de klok van 4 voorbij. We zijn vertrokken voor een spliksplinternieuwe VBRO Top 30. De nieuwe lijst van deze week die zit nu in de komende 2 uur helemaal in radio. En we mochten alvast beginnen met een eerste van 8 nieuwkomers deze week in de Top 30. Dat belooft een goed door elkaar geschudde lijst, zeg maar. Met behoorlijk wat stevige stijgers en zakkers. En natuurlijk dus die 8 nieuwkomers waarvan we de eerste al achter de kiezer hebben. Want we mochten de Top 30 openen op de nummer 30 met nieuwkomer Jaman samen met Els Bakker. En de sleutel van mijn hart. En zo is de kop eraf en kunnen we ze verder op een rijtje zetten. De nummer 29, daar zijn we aangekomen. En dat is meteen de tweede nieuwkomer voor deze week. Met Larissa en Gek op jou.
1: Nummer 29.

0: Marloes Oosting en Frank van Etten met Ik weet niet waarom. Dat is hun nieuwste single. En meteen onze derde nieuwkomer voor deze week in de VPRO Top 30 op de nummer 28. Op 27 de nummer 29 van vorige week. In de achtste week notering 2 plaatsen winst voor Dana Winder met De stilte van de stad. Maar wij moeten meteen naar de nummer 26 van deze week. En dat is een single die nu voor de derde week in onze lijst mag prijken, maar 9 plaatsen moet prijsgeven. Vorige week nog op de nummer 17, nu op 26. Dat zijn er 9 achteruit voor de Gebroeders Co. met Proud to be Fout.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 26.

Hoort dus ook alweer even in onze VBRO Top 30. Om precies te zijn, nu voor de 7e week in onze lijst. Maar wel met 9 plaatsen minder voor Christophe. Met Ik geloof nog in mijn dromen. En zakt hij dus van 16 naar 25 deze week. Op de nummer 24 een staanblijvertje. In de 6e week notering blijven plakken. Luc Steno met Als de zon schijnt. Maar wij mogen naar een klimmertje in de VBRO Top 30. 2 plaatsen winst voor Remo Hermans. Met Ons pakken ze niet. Was hij vorige week nieuwkomer op 25. En nu dus doorgestegen naar 3.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: Vanavond en vannacht is het ook erg rustig weer. Het is zo goed als helder, met temperaturen die in die onheldere omstandigheden natuurlijk wel flink afkoelen. De nachten worden steeds langer en dan krijg je minima tegen de ochtend van een 8 à 9 graden landelijk tot rond een graad of 10 aan de kust. Rustig weer ook, zwakke wind uit een zuidelijke richting. En tegen de ochtend voert die ook geleidelijk steeds warmere lucht aan. Dat wil dus zeggen dat voor morgen alles nog wat beter wordt. Heel veel zon en nog wat hogere temperaturen dan vandaag. Die kunnen dan gemakkelijk weer overal richting 20 graden en wat meer gaan oplopen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
8: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eerlegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
9: Met gratis koffie en gebak.
8: En met gastvrouw Suzy Marel. Yes,

0: Que en John Dennis. Ritmo del corazón. Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO. VBRO.
2: De VBRO Top 30.
3: Nummer 21.

Thomas Julien, no problemo. In onze VBRO top 30 met een 19 plaatsen verlies van de nummer 2 naar de nummer 21 in zijn vijfde week notering alweer. En zometeen de nummer 20. Eerst maken we alweer even ruimte voor een eerste overzicht hier op deze woensdagmiddag. We mochten vandaag de top 30 openen met op de nummer 30 een eerste van 8 nieuwkomers. Daar wandelde Jaman binnen samen met Els Bakker en De Sleutel van Mijn Hart. Meteen opgevolgd door de tweede nieuwkomer op 29 met Larissa en Gek op jou. En een derde nieuwkomer meteen op 28 deze week met Marloes Oosting en Frank van Etten met Ik weet niet waarom. Dana Winner met De Stilte van de Stad, die staat alweer voor de 8e week in onze lijst. Hij mag 2 plaatsen klimmen, van 29 terug naar 27. En op de nummer 26 dan weer de nummer 17 van vorige week. 9 plaatsen minder in de 3e week notering voor de Gebroeders Co met Proud to be Fout. Voor de 7e week dan weer bij ons en ook met 9 plaatsen verlies Christophe en Ik geloof nog in mijn dromen. Hij zakt dus logischerwijze van 16 naar 25 deze week. En op de nummer 24 staanblijvertje in de 6e week notering voor Luc Steno en Als de Zon Schijnt. Remo Hermans met Ons pakken ze niet was vorige week nog nieuwkomer op de nummer 25. Hij mag er dus in 2e week ook 2 plaatsen opschuiven in de goede richting naar 23. En op de nummer 22 dan weer de nummer 15 van vorige week. Dat zijn 7 plaatsen minder in de 3e week notering voor Marco Kimsen met Liefde. En tenslotte, zo pas nog gehoord, Thomas Julien met No Problemo in zijn 5e week notering in onze top 30 lijst met 19 plaatsen achteruit. En daarmee onze sterkste daler trouwens deze week in de VBRO top 30. Hij zakt dus van 2 naar 21, deze Thomas Julien. En dan komen we bij de top 20 terecht met op de nummer 20 de nummer 6 van vorige week. Toen nog nieuwkomer en nu in de 2e week 14 plaatsen minder voor Suzy Marl met De Morgen Lacht.

Erik van Klinken en Door het oog van de naald. Zijn recente single die prijkt ook netjes in onze VBRO top 30. Vorige week was hij nog nieuwkomer op 14. Nu in zijn tweede week met 4 plaatsen minder naar de nummer 18. En nog eentje die 4 plaatsen moet prijsgeven is Meteor. Met nooduitgang staat hij ondertussen voor de 17e week in onze VBRO top 30 lijst. En zakt hij dus respectievelijk van 13 naar 17 deze week.

Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Marco Scheidmaker en zijn Lusu, ook nog steeds in onze VBRO Top 30. En hij prijkt op de nummer 16 deze week. Heeft in zijn 9e week notering in onze lijst 7 plaatsen moeten prijsgeven. En is dus met die 7 plaatsen verlies uit de top 10 gevallen. Van 9 naar 16 dus. En op de nummer 15, dan weer de nummer 10 van vorige week. 5 plaatsen minder in de 2e week notering voor Samantha Steenwijk. Met 1 blik is genoeg. Jawel, in de 2e week. Dat betekent dat ze vorige week nog nieuwkomer was. Maar wij springen meteen naar de nummer 14. En dat is er ook eentje die galvering van de punten heeft moeten slikken. In de 5e week notering in onze VBRO Top 30 zakt hij van 7 naar 14. Ik zeg hij, maar het is een band natuurlijk. Deze Bazaar. En ooit komt er een dag.
1: Nummer 14.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: De leerkracht uit Assenede in Oost-Vlaanderen gaat nu toch in beroep tegen haar ontslag. De provincie ontsloeg haar omdat ze als moslima per se haar hoofddoek wil blijven dragen op school, terwijl alle religieuze tekens op de provinciale scholen verboden zijn. Volgens haar advocaat is het ontslag ongeldig, omdat de vrouw geen tuchtfeit heeft begaan. Het provinciebestuur heeft nog niet gereageerd. Een drugscrimineel met Marokkaanse roots die in mei door de rechter in Antwerpen tot 12 jaar cel was veroordeeld voor cocaïnetrafiek, is uitgeleverd aan ons land. De man was samen met een ander kopstuk van de Antwerpse drugscene opgepakt in Dubai. Hij is intussen overgebracht naar de gevangenis van Haren. De drugsbaron wil verzet aantekenen tegen zijn eerdere veroordeling. Het proces in eerste aanleg zou daardoor moeten worden overgedaan. Aan treinstation Brussel Centraal stond vanmorgen een vuilniswagen in brand. Niet door ongeregeldheden of rellen, maar door een actie van Recupel, de organisatie die gebruikte elektronica inzamelt en verwerkt. Het ging ook om een gesimuleerde brand. Recupel wil zo wijzen op het brandgevaar van elektronica. Mensen gooien die nog al te vaak weg bij het restafval of PMD, in plaats van binnen te brengen in een recyclagepark. Vandaag is het wereldwijd E-Waste Day, de internationale dag voor sensibilisering rond elektronisch afval. In het noordoosten van India is een boot vol met kinderen gezonken. Ze waren op weg naar een feest, maar leden schipbreuk op de rivier de Ganges. Er was een 20-tal opvarenden aan boord, allen 15 jaar of jonger. De lichamen van 13 kinderen zijn al geborgen. De zoekacties gaan vandaag verder. En in de staart van het wielerseizoen is de Eneco Tour aan de gang, de vroegere ronde van Nederland. Bij de vrouwen leverde de eerste rit meteen al Belgische winst op. Sandrine Tas versloeg de pijlsnelle Nederlandse Kool en het hele peloton in een massasprint. Tas neemt ook de leiderstrui over van de Nederlandse Nooie, die gisteren de proloog won. De Eneco Tour eindigt zondag in Arnhem. Flink veel zon vanmiddag, slechts af en toe onderbroken door wat stapelwolken. In het centrum klimt het kwik naar 20 graden.
1: Nieuws uit je regio.
0: In het gesloten centrum, de Refuge in Brugge, is dinsdagavond een matras in brand gestoken. Door de rookontwikkeling moesten de aanwezigen worden geëvacueerd. Eén iemand ademde rook in en werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. De brand was snel onder controle, maar nadien ontstond onrust toen een 15-tal bewoners weigerden terug naar binnen te gaan. De politie kwam daarop met extra manschappen ter plaatse om de orde te herstellen. Het incident komt op een opvallend moment. Net dinsdag legden werknemers van gesloten centra het werk neer uit protest tegen het uitblijven van maatregelen rond onder meer toenemende agressie tegen het personeel. Ook in het Brugse centrum werd actie gevoerd. Twee Syrische broers hebben zich voor de Brugse rechtbank moeten verantwoorden voor diefstal en informaticabedrog nadat een handtas werd gestolen op het Zand in Brugge. De zaak kwam aan het licht toen het slachtoffer via haar bankapp merkte dat haar bankkaart na de diefstal werd gebruikt in een Brugse souvenirwinkel. Dankzij de camerabeelden van die betaling kwamen de twee broers in beeld als verdachten. Een van hen werd later aangetroffen met het lijnabonnement van het slachtoffer. De verdachte ontkende de feiten niet volledig, maar voerde aan dat de bankkaart gevonden zou zijn. Het Openbaar Ministerie wees op hun eerdere veroordelingen voor gelijkaardige feiten en vorderde effectieve gevangenisstraffen van respectievelijk 18 en 14 maanden. De verdediging benadrukte dan weer dat de broers bereid zijn om het slachtoffer te vergoeden. De rechtbank gaf hen daarvoor de kans. De zaak wordt op 8 december verder behandeld. Opvallend succes voor De Bende van Nijvel, de musical, in Brugge. Het theatergezelschap Team Jacques heeft wegens de grote belangstelling een extra voorstelling ingepland op zaterdag 17 oktober. De productie vertelt niet het verhaal van De Bende van Nijvel als een klassieke reconstructie van de beruchte overvallen, maar focust op de impact van het onopgeloste dossier op het collectieve geheugen. Hoofdpersonage Clara, een journaliste, duikt in de zaak en probeert een weg te vinden door de vele verhalen, herinneringen en theorieën die het mysterie al decennia lang omringen. Volgens schrijver en regisseur Jonas Schaak wil de voorstelling geen antwoorden geven op het raadsel van de Bende van Nijvel. De musical kiest bewust voor een kleinschalige aanpak met aandacht voor sfeer, emotie en reflectie. Schietpartijen of spectaculaire effecten komen er niet aan te pas. De reacties na het eerste speelweekend zijn volgens de makers bijzonder positief. Zelfs bezoekers uit Aalst, waar de laatste en bloedigste aanval van de bende plaatsvond, reageerden enthousiast. De extra voorstelling vindt plaats op zaterdag 17 oktober om 16 uur in het Entrepôt in Brugge. Het aantal haveninklimmingen in de haven van Zeebrugge is de voorbije jaren sterk teruggelopen. Uit cijfers die CD&V-kamerlid Frankie de Mon opvroeg, blijkt dat de politie in 2021 nog 637 gevallen van ongeoorloofd binnendringen in het havengebied registreerde. In 2025 waren dat er nog slechts 48, een daling van 92%. Ook het aantal onderschepte mensen ging fors naar beneden. Waar in 2021 nog iets meer dan 1700 verdachten werden geregistreerd, zakte dat aantal 4 jaar later tot 115. Volgens Frankie de Mon is dat het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van politie, havenbedrijven en andere partners die actief zijn in en rond de haven. Opvallend is dat geweld slechts uitzonderlijk voorkomt. In de voorbije 5 jaar werden slechts 3 feiten van geweld of bedreigingen geregistreerd. Tegelijk veranderde ook het profiel van de onderschepte personen. En tot slot nog inspirerend ondernemersnieuws uit Brugge. De Brugse onderneemster Daphne van Tighem staat vandaag aan het hoofd van Studio Noticed, een merk van kleurrijke, handgemaakte woondecoratie dat intussen klanten heeft van Panama tot Miami en verkocht wordt via gerenommeerde winkels zoals Printemps in Parijs. Het merk onderscheidt zich met speelse woonaccessoires zoals servetten, borden, saladebestek en andere decoratieve items. De collecties worden vandaag verdeeld in verschillende Europese landen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Een belangrijke groeimotor is de internationale interieurbeurs Maison et Objets in Parijs, waar Studio Noticed begin volgend jaar al voor de 4e keer aanwezig zal zijn. De verdeling van de mooie accessoirestukken gebeurt vanuit een atelier in Sint-Andries. In Brugge zijn de producten van Studio Noticed onder meer verkrijgbaar bij Munt en Monsieur Camille.
1: Op zaterdagnamiddag 12 december om 4 uur in de Sint-Jan-Baptistkerk in Oostende. Oh Holy Night. Een prachtig en uniek kerstconcert met André Lugowski. When I found my reason to believe. Een gezellige sfeer vol muziek, licht en warmte. En met special guest Maartje van Nijgen.
2: Ik wil stralen, ik wil zingen.
1: Dit sfeervolle kerstconcert beleef je mee voor 25 of 35 euro. Tickets voor O Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com. almshop20@gmail.com of via 0468 23 1680.

0: Jezus, en je zit in mijn hoofd en ze mogen in ons hoofd blijven zitten en ook in onze VBRO top 30 blijven prijken voor de vijfde week in onze lijst. En deze week weliswaar met 4 plaatsen verliezen, de top 10 verlaten van 8 naar 12. En op de nummer 11 vinden we dan weer de nummer 5 terug van vorige week. Dat zijn er 6 minder en ook de top 10 verlaten in de zevende week dan weer. Notering voor Django Wagner en zijn Bachata Baleando.
1: Nummer 11.

0: Bachata Baleando. Django Wagner mag het al even bezingen in onze VBRO Top 30. Deze week verlaat hij de top 10 met 6 plaatsen verlies. En zometeen dus die top 10, die gaan we zometeen aansnijden. Eerst nog even alles op een rijtje zetten van 20 naar 10. Op de nummer 20 hadden we de nummer 6 van vorige week. Dat betekende de tweede week notering 14 plaatsen verlies voor Suzy Marl met De Morgen Lacht. En ik heb zo'n voorgevoel dat dat volgende week misschien wel weer terug in de goede richting kan gaan voor Suzy Marl. Zeker nog maar 2 weken in de top 30. Maar goed, we zullen het moeten samen ontdekken volgende week dan. Goed, op de nummer 19 hadden we nog een nieuwkomer trouwens die er stiekem was tussen geslopen. Voor de vierde nieuwkomer van deze week is weggelegd voor de Wannabes samen met Johnny Valentino en Lekker Shaken, hun nieuwe single. Op 18 dan, de nummer 14 van vorige week. Dat zijn er 4 minder in de tweede week notering voor Erik van Klinken met Door het Oog van de Naald. En 17 weken bij ons zijn ook 4 plaatsen minder, maar dan dus van 13 naar 17 gezakt. Meteor met Nooduitgang. Marco Schuitmaker met Loesoe, die moet in zijn 9e week notering 7 plaatsen achteruit en verlaat de top 10 en zakt dus van 9 naar 16. En op de nummer 15 dan weer de nummer 10 van vorige week. Toen nieuwkomer en nu in de tweede week 5 minder voor Samantha Steenwijk met 1 blik is genoeg. Voor de 5e week dan weer in de VBRO top 30 een halvering van de punten, want zakken van 7 naar 14, dat zijn 7 plaatsen minder voor Bazaar en Ooit komt er een dag. En Mart Hoogkamer met Kroegen in de hemel. Voor de 3e week ondertussen in de VBRO top 30 lijst. En deze week met eentje minder van 12 naar 13. En van 8 naar 12, dat zijn er met 4 plaatsen verlies de top 10 verlaten voor de 3J's met Je zit in een hoofd. Een single die ondertussen voor de 5e keer in onze VBRO top 30 mag prijken. En tenslotte Django Wagner met zijn Bachata Baleando staat even de 7e week in onze lijst en zakt hij 6 plaatsen van 5 naar 11. En dan de top 10 voor deze week met op de nummer 10 de nummer 19 van vorige week. 9 plaatsen winst in de 7e week notering voor Tamara en Tom Davis met deze Dorst in de Smidse.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 10.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht is het ook erg rustig weer. Het is zo goed als helder, met temperaturen die in die onheldere omstandigheden natuurlijk wel flink afkoelen. De nachten worden steeds langer en dan krijg je minima tegen de ochtend van een 8 à 9 graden landelijk tot rond een graad of 10 aan de kust. Rustig weer ook, zwakke wind uit een zuidelijke richting. En tegen de ochtend voert die ook geleidelijk steeds warmere lucht aan. Dat wil dus zeggen dat voor morgen alles nog wat beter wordt. Heel veel zon en nog wat hogere temperaturen dan vandaag. Die kunnen dan gemakkelijk weer overal richting 20 graden en wat meer gaan oplopen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: Nummer 9.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: De leerkracht uit Assenede in Oost-Vlaanderen gaat nu toch in beroep tegen haar ontslag. De provincie ontsloeg haar omdat ze als moslima per se haar hoofddoek wil blijven dragen op school, terwijl alle religieuze tekens op de provinciale scholen verboden zijn. Volgens haar advocaat is het ontslag ongeldig, omdat de vrouw geen tuchtfeit heeft begaan. Het provinciebestuur heeft nog niet gereageerd. Een drugscrimineel met Marokkaanse roots die in mei door de rechter in Antwerpen tot 12 jaar cel was veroordeeld voor cocaïnetrafiek, is uitgeleverd aan ons land. De man was samen met een ander kopstuk van de Antwerpse drugscene opgepakt in Dubai. Hij is intussen overgebracht naar de gevangenis van Haren. De drugsbaron wil verzet aantekenen tegen zijn eerdere veroordeling. Het proces in eerste aanleg zou daardoor moeten worden overgedaan. Aan treinstation Brussel Centraal stond vanmorgen een vuilniswagen in brand. Niet door ongeregeldheden of rellen, maar door een actie van Recupel, de organisatie die gebruikte elektronica inzamelt en verwerkt. Het ging ook om een gesimuleerde brand. Recupel wil zo wijzen op het brandgevaar van elektronica. Mensen gooien die nog al te vaak weg bij het restafval of PMD, in plaats van binnen te brengen in een recyclagepark. Vandaag is het wereldwijd E-Waste Day, de internationale dag voor sensibilisering rond elektronisch afval. In het noordoosten van India is een boot vol met kinderen gezonken. Ze waren op weg naar een feest, maar leden schipbreuk op de rivier de Ganges. Er was een 20-tal opvarenden aan boord, allen 15 jaar of jonger. De lichamen van 13 kinderen zijn al geborgen. De zoekacties gaan vandaag verder. En in de start van het wielerseizoen is de Eneco Tour aan de gang, de vroegere ronde van Nederland. Bij de vrouwen leverde de eerste rit meteen al Belgische winst op. Sandrine Tas versloeg de pijlsnelle Nederlandse Kool en het hele peloton in een massasprint. Tas neemt ook de leiderstrui over van de Nederlandse Nooie, die gisteren de proloog won. De Eneco Tour eindigt zondag in Arnhem. Flink veel zon vanmiddag, slechts af en toe onderbroken door wat stapelwolken. In het centrum klimt het kwik naar 20 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
2: Dit is VBRO.
3: VBRO. De VBRO top 30.
4: Nummer 5.

Cheerio van Justin de Wild. Het draait al bijzonder lang mee in onze VBRO Top 30. En hij heeft een van die records uit de geschiedenis van de VBRO Top 30 gebroken. Een jaar of twee geleden mocht Meteor met zijn toenmalige single 25 weken prijken in de lijst. En dan moest hij de lijst verlaten. Justin de Wild met zijn Cheerio, die blijft nog steeds in de top 10 hangen. Ook al moet hij een plaatje prijsgeven deze week, zakt hij van 4 naar 5. Maar wel ondertussen voor de 26e week hier bij ons. En deze week natuurlijk overduidelijk weer onze langst genoteerde single. Dat spreekt voor zich. Goed, dan de nummer 4. En daar hebben we nog een nieuwkomertje. Jawel, de 7e al voor deze week. Helemaal nieuw is ook deze van Monique Smit in samenwerking met Guido van de Graaf en Beter Af.

0: Beter af alleen. Monique Smit en Guido van der Graaf hier in onze VBRO Top 30 als onze zevende nieuwkomer. En als je het goed hebt geluisterd eerder al in onze Top 30 lijst, dan heb ik je al verteld dat we 8 nieuwkomers hebben. Dus dat betekent dat er nog eentje te gaan is. En waar vinden we hem terug als we nog maar 3 platen hebben te draaien? Want de top 3 die staat voor deze woensdagmiddag alweer voor ons neus. Alvast niet op de nummer 3, want daar vinden we een staanblijvertje terug. In de 13e weeknotering blijft hij gewoon plakken of kan hij bevestigen. Het is maar hoe je het bekijkt. Deze Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.
1: De VBRO Top 30.
2: Nummer 3.

0: Damien van Os met Hard to Get. Dat was vorige week nog onze absolute nummer 1. En nu in zijn derde week notering terug naar de nummer 2 met een plaatje verlies. Dus deze Damien van Os. En ja, als we het nog even hebben over die nieuwkomers, dat betekent dat onze 8e en hoogste nieuwkomer ook meteen straks onze nieuwe nummer 1 wordt. Wie dat mogen zijn? Wel, ik ga het nog heel even in spanning houden. Eerst zetten we ze nog even op een rijtje in die laatste 10. Op de nummer 10 alvast de nummer 19 van vorige week. In de 7e week notering 7 plaatsen terug in de goede richting voor Tamara en Tom Davis met Dorst in de Smitsen. Een nieuwkomertje op de nummer 9 was Lars Verstraeten met Vlinders, opgevolgd door nog een nieuwkomer op de nummer 8 met Lindsay en Duizend keer gevraagd. Tino Martin en Billy Dans met Ik hoor niks heks, die waren vorige week nog nieuwkomer op de nummer 18, nu met 11 sprongen in de goede richting, de top 10 binnengeknald naar de nummer 7. En van 21 naar de nummer 6, dat zijn er 15 naar omhoog. En daarmee hebben we meteen onze beste klimmer gehad voor deze week in de VBRO Top 30. En nog maar voor de 4e week in onze lijst. Op de nummer 6 hadden we Erik Vlaanders en Hugo Sigal met Een vriend voor het leven. Justin De Wild met Cheerio, die brak dus een mooi record. Het record van Meteor uit der tijd, die 25 weken aan een stuk in de top 30 mocht prijken. Deze Justin De Wild doet het dus nu deze week als langsgenoteerde single met 26 weken achter de kiezen. Weliswaar met een plaats minder van 4 naar 5. En op de nummer 4 hadden we dan onze 7e nieuwkomer voor deze week met Monique Smit en Guido van de Graaf en Beter af alleen. En Rutger van Barneveld met Zwoele zomernachten, die kon in zijn 13e week notering in onze top 30 lijst netjes bevestigen op de nummer 3. De nummer 2 was de nummer 1 van vorige week. Eentje achteruit in de 3e week notering voor Damien van Os met Hard to Get. En dat betekent dat we nu die spliksplinternieuwe nummer 1 mogen voorstellen aan jullie. En ik zeg spliksplinternieuw, want het is ook onze 8e en hoogste nieuwkomer voor deze week. Wie knalt er dan meteen naar de nummer 1 in de VBRO Top 30? Wel, tromgeroffel. Ik heb hem niet bij de hand, tenzij dat we dit doen. Sascha Rosen en David Gillis en Zijn het je ogen?
1: De VBRO Top 30. Nummer 1.

Sascha Rosen en David Gillis met Zijn het je ogen. Hun nieuwe single is onze 8e en hoogste nieuwkomer. Overduidelijk, want hoe kan je sterker binnenkomen in een top 30 lijst dan meteen naar de nummer 1 gaan knallen. Goed, heb je het voor een deel gemist of helemaal? Wel, niet getreurd. Aanstaande zaterdag doen we het nog eens over. Onze VBRO top 30 lijst van deze week. Dan zetten we die netjes nog eens op een rij. En wil je hem tussentijd nog even raadplegen of een van de liedjes opnieuw beluisteren, dan kan dat aan de hand van onze Spotify-lijst. En die vind je dan weer terug op vbro.be. En natuurlijk ook alles in onze app. Op onze VBRO-app die je nog steeds kan downloaden voor je smartphone of tablet. Ik wens je nog een zeer fijne woensdagavond toe ondertussen. En we zijn er morgen terug tussen 4 en 6. Maar dan op donderdag met een nieuwe VBRO's Welkom Thuis. Nog een fijne woensdag dus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: De verdachten die maandagavond in Jette de Brusselse agent Nordin El Talbi doodschoten, dachten mogelijk dat hij lid was van een rivaliserende drugsbende. Ze wisten niet dat hij een agent van de anti-overvalbrigade was. HLN schrijft dat speurders die piste onderzoeken na verklaringen van enkele verdachten, drie broers bij wie intussen huiszoekingen zijn gebeurd. Eerder is bevestigd dat daarbij drie vuurwapens en een grote hoeveelheid drugs is gevonden. Volgens Brussels procureur Moaneel riskeren de verdachten levenslang. Bij de Waalse vestigingen van de Britse farmareus GSK heeft het personeel het werk neergelegd. Vanmorgen kondigde de directie aan dat het bedrijf in ons land minstens 1200 banen wil schrappen. Dat is het grootste aantal bij één bedrijf in ons land dit jaar. Premier De Wever ontvangt tussen de begrotingsgesprekken door straks nog zowel de vakbonden als de directie. GSK verzekert dat het geen vestigingen zal sluiten, maar dat de heroriëntatie net nodig is om de Belgische afdeling toekomst te bieden. Tim Merlier heeft de eerste rit in lijn gewonnen in de Eneco Tour. In Ede in Gelderland zette hij iedereen in de laatste rechte lijn op meters afstand. De Nederlander Groenewegen en onze landgenoot Gerben Thijssen finishten 2 en 3. De Zweed Söderqvist blijft leider. Eerder won Sandrine Tas de etappe bij de vrouwen, ook in een massasprint. En Zizou Berghs heeft geen vervolg kunnen breien aan zijn stuntzege tegen Carlos Alcaraz. In de achtste finales van het Masters toernooi in Shanghai bleek de Amerikaanse Tommy Paul te sterk voor Berghs. Hij verloor in 2 sets, 7-6 met tiebreak en 6-4. En er is vandaag ook feest bij Winnie de Pooh. De aaibare beer met het rode truitje verscheen exact 100 jaar geleden voor het eerst op papier in een verhalenbundel van de Brit A.A. Milne. Hij baseerde het personage op een knuffel die hij aan zijn zoontje schonk, maar vernoemde het naar een beer in London Zoo die uit Winnipeg in Canada kwam. De boeken over Winnie, Roo, Ior, Tijgertje en Knorretje verkochten wereldwijd 50 miljoen keer en verschenen in 72 talen. Volgens Disney, dat de rechten bezit op de beer, was Winnie de Pooh de absolute trendsetter voor literatuur over dieren met menselijke kenmerken. Het blijft zacht en droog met vanavond wel iets meer wolken. Vannacht minima tot 11 graden, morgen dan opnieuw zacht en weer tot 20 graden warm.
1: Nieuws uit je regio.
2: In het gesloten centrum, de Refuge in Brugge, is dinsdagavond een matras in brand gestoken. Door de rookontwikkeling moesten de aanwezigen worden geëvacueerd. Eén iemand ademde rook in en werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. De brand was snel onder controle, maar nadien ontstond onrust toen een 15-tal bewoners weigerden terug naar binnen te gaan. De politie kwam daarop met extra manschappen ter plaatse om de orde te herstellen. Het incident komt op een opvallend moment. Net dinsdag legden werknemers van de gesloten centra het werk neer uit protest tegen het uitblijven van maatregelen rond onder meer toenemende agressie tegen het personeel. Ook in het Brugse centrum werd actie gevoerd. Twee Syrische broers hebben zich voor de Brugse rechtbank moeten verantwoorden voor diefstal en informaticabedrog nadat een handtas werd gestolen op het Zand in Brugge. De zaak kwam aan het licht toen het slachtoffer via haar bankapp merkte dat haar bankkaart na de diefstal werd gebruikt in een Brugse souvenirwinkel. Dankzij de camerabeelden van die betaling kwamen de twee broers in beeld als verdachten. Een van hen werd later aangetroffen met het lijnabonnement van het slachtoffer. De verdachte ontkende de feiten niet volledig, maar voerde aan dat de bankkaart gevonden zou zijn. Het Openbaar Ministerie wees op hun eerdere veroordelingen voor gelijkaardige feiten en vorderde effectieve gevangenisstraffen van respectievelijk 18 en 14 maanden. De verdediging benadrukte dan weer dat de broers bereid zijn om het slachtoffer te vergoeden. De rechtbank gaf hen daarvoor de kans. De zaak wordt op 8 december verder behandeld. Opvallend succes voor De Bende van Nijvel, de musical, in Brugge. Het theatergezelschap Team Jacques heeft wegens de grote belangstelling een extra voorstelling ingepland op zaterdag 17 oktober. De productie vertelt niet het verhaal van De Bende van Nijvel als een klassieke reconstructie van de beruchte overvallen, maar focust op de impact van het onopgeloste dossier op het collectieve geheugen. Hoofdpersonage Clara, een journaliste, duikt in de zaak en probeert een weg te vinden door de vele verhalen, herinneringen en theorieën die het mysterie al decennia lang omringen. Volgens schrijver en regisseur Jonas Schaak wil de voorstelling geen antwoorden geven op het raadsel van de bende van Nijvel. De musical kiest bewust voor een kleinschalige aanpak met aandacht voor sfeer, emotie en reflectie. Schietpartijen of spectaculaire effecten komen er niet aan te pas. De reacties na het eerste speelweekend zijn volgens de makers bijzonder positief. Zelfs bezoekers uit Aalst, waar de laatste en bloedigste aanval van de bende plaatsvond, reageerden enthousiast. De extra voorstelling vindt plaats op zaterdag 17 oktober om 16 uur in het Entrepôt in Brugge. Het aantal haveninklimmingen in de haven van Zeebrugge is de voorbije jaren sterk teruggelopen. Uit cijfers die CD&V-kamerlid Frankie de Mon opvroeg, blijkt dat de politie in 2021 nog 637 gevallen van ongeoorloofd binnendringen in het havengebied registreerde. In 2025 waren dat er nog slechts 48, een daling van 92%. Ook het aantal onderschepte mensen ging fors naar beneden. Waar in 2021 nog iets meer dan 1700 verdachten werden geregistreerd, zakte dat aantal 4 jaar later tot 115. Volgens Frankie de Mon is dat het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van politie, havenbedrijven en andere partners die actief zijn in en rond de haven. Opvallend is dat geweld slechts uitzonderlijk voorkomt. In de voorbije 5 jaar werden slechts 3 feiten van geweld of bedreigingen geregistreerd. Tegelijk veranderde ook het profiel van de onderschepte personen. En tot slot nog inspirerend ondernemersnieuws uit Brugge. De Brugse onderneemster Daphne van Tighem staat vandaag aan het hoofd van Studio Noticed, een merk van kleurrijke, handgemaakte woondecoratie dat intussen klanten heeft van Panama tot Miami en verkocht wordt via gerenommeerde winkels zoals Printemps in Parijs. Het merk onderscheidt zich met speelse woonaccessoires zoals servetten, borden, saladebestek en andere decoratieve items. De collecties worden vandaag verdeeld in verschillende Europese landen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Een belangrijke groeimotor is de internationale interieurbeurs Maison et Objets in Parijs, waar Studio Noticed begin volgend jaar al voor de 4e keer aanwezig zal zijn. De verdeling van de mooie accessoirestukken gebeurt vanuit een atelier in Sint-Andries. In Brugge zijn de producten van Studio Noticed onder meer verkrijgbaar bij Munt en Monsieur Camille.
1: Zin in een spectaculaire uitstap voor het hele gezin? Ontdek Robotland, waar technologie en ontspanning samenkomen. Ga voor de robotcoaster, VR, quads, crazy cars en nog zoveel meer. En nu ook nieuw, minigolf, gekke fietsen, kindershow, peuter- en kleuterspeelhoek en een busrit door het Robotlandbos. Robotland Essen. Bestel snel je tickets via robotland.tv.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vanavond en vannacht is het ook erg rustig weer. Het is zo goed als helder, met temperaturen die in die onheldere omstandigheden natuurlijk wel flink afkoelen. De nachten worden steeds langer en dan krijg je minima tegen de ochtend van een 8 à 9 graden landelijk tot rond een graad of 10 aan de kust. Rustig weer ook, zwakke wind uit een zuidelijke richting. En tegen de ochtend voert die ook geleidelijk steeds warmere lucht aan. Dat wil dus zeggen dat voor morgen alles nog wat beter wordt, heel veel zon en nog wat hogere temperaturen dan vandaag. Die kunnen dan gemakkelijk weer overal richting 20 graden en wat meer gaan oplopen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

was 15 jaar jong toen hij in het kerkkoortje zong. Maar hij was al de schrik van de buurt. Hij stak met twee kaarsen de kerk in.

prikkelen en dan grapte hij alles mee. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat zei hij altijd in de kroeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat vond hij al meer dan genoeg. Zo ging de jeugd van zijn leven voorbij, je moest beven en bang zijn als je naar hem keek. In zomerse dagen, je hoefde niet te vragen wie het deed, één bosbrand in de week. Als hij dronk werd hij eerst wat zwaarmoedig, maar daarna dan sloeg hij het café kort en klein. Toch had hij een hondje, dat is nu.

de straat en opeens was het te laat. Ze lag op de grond, een klein meisje gewond. Ze lag daar zo stil op de straat. De brandie verdween en hij voelde voor het eerst grote spijt van wat hij had gedaan. Hij zag nu pas goed wat hij deed al die jaren. Zijn leven werd anders voortaan. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader. Dat zei hij altijd in de kroeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader. Dat vond hij al meer dan genoeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader. Dat zei hij altijd in de kroeg.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op

0: De verdachten die maandagavond in Jette de Brusselse agent Nordin El Talbi doodschoten, dachten mogelijk dat hij lid was van een rivaliserende drugsbende. Ze wisten niet dat hij een agent van de anti-overvalbrigade was. HLN schrijft dat speurders die piste onderzoeken na verklaringen van enkele verdachten, drie broers bij wie intussen huiszoekingen zijn gebeurd. Eerder is bevestigd dat daarbij drie vuurwapens en een grote hoeveelheid drugs is gevonden. Volgens Brussels procureur Moaniel riskeren de verdachten levenslang. Bij de Waalse vestigingen van de Britse farmareus GSK heeft het personeel het werk neergelegd. Vanmorgen kondigde de directie aan dat het bedrijf in ons land minstens 1200 banen wil schrappen. Dat is het grootste aantal bij één bedrijf in ons land dit jaar. Premier De Wever ontvangt tussen de begrotingsgesprekken door straks nog zowel de vakbonden als de directie. GSK verzekert dat het geen vestigingen zal sluiten, maar dat de heroriëntatie net nodig is om de Belgische afdeling toekomst te bieden. Tim Merlier heeft de eerste rit in lijn gewonnen in de Eneco Tour. In Ede in Gelderland zette hij iedereen in de laatste rechte lijn op meters afstand. De Nederlander Groenewegen en onze landgenoot Gerben Thijssen finishten 2-3. De Zweed Söderqvist blijft leider. Eerder won Sandrine Tas de etappe bij de vrouwen, ook in een massasprint. En Sisu Bergs heeft geen vervolg kunnen breien aan zijn stuntzege tegen Carlos Alcaraz. In de achtste finales van het Masters toernooi in Shanghai bleek de Amerikaanse Tommy Paul te sterk voor Bergs. Hij verloor in 2 sets, 7-6 met tiebreak en 6-4. En er is vandaag ook feest bij Winnie de Pooh. De aaibare beer met het rode truitje verscheen exact 100 jaar geleden voor het eerst op papier in een verhalenbundel van de Brit A.A. Milne. Hij baseerde het personage op een knuffel die hij aan zijn zoontje schonk, maar vernoemde het naar een beer in London Zoo die uit Winnipeg in Canada kwam. De boeken over Winnie, Roo, Ior, Tijgertje en Knorretje verkochten wereldwijd 50 miljoen keer en verschenen in 72 talen. Volgens Disney, dat de rechten bezit op de beer, was Winnie de Pooh de absolute trendsetter voor literatuur over dieren met menselijke kenmerken. Het blijft zacht en droog met vanavond wel iets meer wolken. Vannacht minima tot 11 graden, morgen dan opnieuw zacht en weer tot 20 graden warm.
1: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 20 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow als vanouds, vol muziek en dans.
2: Met gratis koffie en gebak.
1: En met gastvrouw Suzy Marel.

Whiskey en ook John Dennis. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 200402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. La, la, la, la. Dit is VBRO.

Vanavond en vannacht helder. Temperatuur zakt naar een 8 à 9 graden tegen de ochtend, aan de kust iets hoger. Ook rustig en ook morgen is een hele mooie zonnige dag met temperatuur die nog wat hoger komen te zitten dan vandaag. We kunnen dan gemakkelijk richting 22 graden gaan zelfs. Rustig weer ook, helder. Later wat meer wolken en vrijdag trekt dan een zwak front door met geleidelijk wat kans op een bui of wat lichte regen, maar geen grote hoeveelheden. En temperaturen die dan wat lager zitten, we vallen dan terug op een 15-tal graden richting het weekend. Zaterdag zijn er nog wat buien actief aan de kust, zondag is droog en dat lijkt ook voor de hele volgende week weer zo te zijn. Droge omstandigheden, geleidelijk aan weer wat oplopende temperaturen naar het eind van de week toe en een toch wel vrij aardig weerbeeld voor de tijd van het jaar.

Maar als ik afscheid nemen van die stad, wordt aan mijn wieg gestoeld. Zoek haren, als het zover komt, rusten.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: De verdachten die maandagavond in Jette de Brusselse agent Nordine El Talbi doodschoten, dachten mogelijk dat hij lid was van een rivaliserende drugsbende. Ze wisten niet dat hij een agent van de anti-overvalbrigade was. HLN schrijft dat speurders die piste onderzoeken na verklaringen van enkele verdachten, drie broers bij wie intussen huiszoekingen zijn gebeurd. Eerder is bevestigd dat daarbij drie vuurwapens en een grote hoeveelheid drugs is gevonden. Volgens Brussels procureur Moaniel riskeren de verdachten levenslang. Bij de Waalse vestigingen van de Britse farmareus GSK heeft het personeel het werk neergelegd. Vanmorgen kondigde de directie aan dat het bedrijf in ons land minstens 1200 banen wil schrappen. Dat is het grootste aantal bij één bedrijf in ons land dit jaar. Premier De Wever ontvangt tussen de begrotingsgesprekken door straks nog zowel de vakbonden als de directie. GSK verzekert dat het geen vestigingen zal sluiten, maar dat de heroriëntatie net nodig is om de Belgische afdeling toekomst te bieden. Tim Merlier heeft de eerste rit in lijn gewonnen in de Eneco Tour. In Ede in Gelderland zette hij iedereen in de laatste rechte lijn op meters afstand. De Nederlander Groenewegen en onze landgenoot Gerben Thijssen finishten 2 en 3. De Zweed Söderqvist blijft leider. Eerder won Sandrien Tas de etappe bij de vrouwen, ook in een massasprint. En Sisu Bergs heeft geen vervolg kunnen breien aan zijn stuntzege tegen Carlos Alcaraz. In de achtste finales van het Masters toernooi in Shanghai bleek de Amerikaan Tommy Paul te sterk voor Bergs. Hij verloor in 2 sets, 7-6 met tiebreak en 6-4. En er is vandaag ook feest bij Winnie de Pooh. De aaibare beer met het rode truitje verscheen exact 100 jaar geleden voor het eerst op papier in een verhalenbundel van de Brit A.A. Milne. Hij baseerde het personage op een knuffel die hij aan zijn zoontje schonk, maar vernoemde het naar een beer in London Zoo die uit Winnipeg in Canada kwam. De boeken over Winnie, Roo, Ior, Tijgertje en Knorretje verkochten wereldwijd 50 miljoen keer en verschenen in 72 talen. Volgens Disney, dat de rechten bezit op de beer, was Winnie de Pooh de absolute trendsetter voor literatuur over dieren met menselijke kenmerken. Het blijft zacht en droog met vanavond wel iets meer wolken. Vannacht minima tot 11 graden, morgen dan opnieuw zacht en weer tot 20 graden warm.
1: Nieuws uit je regio.
2: In het gesloten centrum, de Refuge in Brugge, is dinsdagavond een matras in brand gestoken. Door de rookontwikkeling moesten de aanwezigen worden geëvacueerd. Eén iemand ademde rook in en werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. De brand was snel onder controle, maar nadien ontstond onrust toen een 15-tal bewoners weigerden terug naar binnen te gaan. De politie kwam daarop met extra manschappen ter plaatse om de orde te herstellen. Het incident komt op een opvallend moment. Net dinsdag legden werknemers van gesloten centra het werk neer uit protest tegen het uitblijven van maatregelen rond onder meer toenemende agressie tegen het personeel. Ook in het Brugse centrum werd actie gevoerd. Twee Syrische broers hebben zich voor de Brugse rechtbank moeten verantwoorden voor diefstal en informaticabedrog nadat een handtas werd gestolen op het Zand in Brugge. De zaak kwam aan het licht toen het slachtoffer via haar bankapp merkte dat haar bankkaart na de diefstal werd gebruikt in een Brugse souvenirwinkel. Dankzij de camerabeelden van die betaling kwamen de twee broers in beeld als verdachten. Een van hen werd later aangetroffen met het lijnabonnement van het slachtoffer. De verdachte ontkende de feiten niet volledig, maar voerde aan dat de bankkaart gevonden zou zijn. Het Openbaar Ministerie wees op hun eerdere veroordelingen voor gelijkaardige feiten en vorderde effectieve gevangenisstraffen van respectievelijk 18 en 14 maanden. De verdediging benadrukte dan weer dat de broers bereid zijn om het slachtoffer te vergoeden. De rechtbank gaf hen daarvoor de kans. De zaak wordt op 8 december verder behandeld. Opvallend succes voor De Bende van Nijvel, de musical in Brugge. Het theatergezelschap Team Jacques heeft wegens de grote belangstelling een extra voorstelling ingepland op zaterdag 17 oktober. De productie vertelt niet het verhaal van De Bende van Nijvel als een klassieke reconstructie van de beruchte overvallen, maar focust op de impact van het onopgeloste dossier op het collectieve geheugen. Hoofdpersonage Clara, een journaliste, duikt in de zaak en probeert een weg te vinden door de vele verhalen, herinneringen en theorieën die het mysterie al decennia lang omringen. Volgens schrijver en regisseur Jona Schaak wil de voorstelling geen antwoorden geven op het raadsel van de Bende van Nijvel. De musical kiest bewust voor een kleinschalige aanpak met aandacht voor sfeer, emotie en reflectie. Schietpartijen of spectaculaire effecten komen er niet aan te pas. De reacties na het eerste speelweekend zijn volgens de makers bijzonder positief. Zelfs bezoekers uit Aalst, waar de laatste en bloedigste aanval van de bende plaatsvond, reageerden enthousiast. De extra voorstelling vindt plaats op zaterdag 17 oktober om 16 uur in het Entrepôt in Brugge. Het aantal haveninklimmingen in de haven van Zeebrugge is de voorbije jaren sterk teruggelopen. Uit cijfers die CD&V-kamerlid Frankie de Mon opvroeg, blijkt dat de politie in 2021 nog 637 gevallen van ongeoorloofd binnendringen in het havengebied registreerde. In 2025 waren dat er nog slechts 48, een daling van 92%. Ook het aantal onderschepte mensen ging fors naar beneden. Waar in 2021 nog iets meer dan 1700 verdachten werden geregistreerd, zakte dat aantal 4 jaar later tot 115. Volgens Frankie de Mon is dat het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van politie, havenbedrijven en andere partners die actief zijn in en rond de haven. Opvallend is dat geweld slechts uitzonderlijk voorkomt. In de voorbije 5 jaar werden slechts 3 feiten van geweld of bedreigingen geregistreerd. Tegelijk veranderde ook het profiel van de onderschepte personen. En tot slot nog inspirerend ondernemersnieuws uit Brugge. De Brugse onderneemster Daphne van Tighem staat vandaag aan het hoofd van Studio Noticed, een merk van kleurrijke, handgemaakte woondecoratie dat intussen klanten heeft van Panama tot Miami en verkocht wordt via gerenommeerde winkels zoals Printemps in Parijs. Het merk onderscheidt zich met speelse woonaccessoires zoals servetten, borden, saladebestek en andere decoratieve items. De collecties worden vandaag verdeeld in verschillende Europese landen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Een belangrijke groeimotor is de internationale interieurbeurs Maison et Objet in Parijs, waar Studio Noticed begin volgend jaar al voor de 4e keer aanwezig zal zijn. De verdeling van de mooie accessoirestukken gebeurt vanuit een atelier in Sint-Andries. In Brugge zijn de producten van Studio Noticed onder meer verkrijgbaar bij Munt en Monsieur Camille.
1: Maar vind je ziet er opvallend goed uit vandaag? En je nieuwe job?
3: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
3: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
3: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik.
3: Een nieuwe outfit, van Jo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
3: Ik ook, tot ik er gevonden heb. Zijn de rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus geen uren in mijn zoek naar parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
3: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
5: De Lage Landen met Eddy Govert.

We hoorden de nieuwe single van Thomas Berge, Als je de keuze had. Dat is een mooie inswinger voor onze Lage Landen van vandaag, 14 oktober. Ik heet je van harte welkom. Goedenavond, welkom bij VBRO. Mijn naam is Eddy Govert. En het thema voor vandaag, dat is het hart. Ja, wat is er nu gevoeliger dan een hart? Dus alle liedjes die je hoort, die hebben toch wel betrekking op het hart. Je hoort nummers van Laura Lien, Eddy Govert, ja, ben er ook eens bij, hè. En Guy Neve, Het diepst van mijn hart. Daarmee gaan we starten. Allee, geniet ervan. Spraak.

0: Op zaterdagnamiddag 12 december om 4 uur in de Sint-Jan-Baptistkerk in Oostende. Oh Holy Night. Een prachtig en uniek kerstconcert met André Lugowski. When I found my reason to believe. Een gezellige sfeer vol muziek, licht en warmte. En met special guest Maartje van Negen.
1: Ik wil stralen, ik wil zingen.
0: Dit sfeervolle kerstconcert beleef je mee voor 25 of 35 euro. Tickets voor O Holy Night in de Sint-Jan-Baptistkerk aan de Elisabethlaan in Oostende bestel je via almshop20@gmail.com. Almshop20@gmail.com. Of via 0468 23 1680.
2: De verdachten die maandagavond in Jette de Brusselse agent Nordin El Talbi doodschoten, dachten mogelijk dat hij lid was van een rivaliserende drugsbende. Ze wisten niet dat hij een agent van de anti-overvalbrigade was. HLN schrijft dat speurders die piste onderzoeken na verklaringen van enkele verdachten, drie broers bij wie intussen huiszoekingen zijn gebeurd. Eerder is bevestigd dat daarbij drie vuurwapens en een grote hoeveelheid drugs is gevonden. Volgens Brussels procureur Moaniel riskeert de verdachten levenslang. Bij de Waalse vestigingen van de Britse farmareus GSK heeft het personeel het werk neergelegd. Vanmorgen kondigde de directie aan dat het bedrijf in ons land minstens 1200 banen wil schrappen. Dat is het grootste aantal bij één bedrijf in ons land dit jaar. Premier De Wever ontvangt tussen de begrotingsgesprekken door straks nog zowel de vakbonden als de directie. GSK verzekert dat het geen vestigingen zal sluiten, maar dat de heroriëntatie net nodig is om de Belgische afdeling toekomst te bieden. Tim Merlier heeft de eerste rit in lijn gewonnen in de Eneco Tour. In Ede in Gelderland zette hij iedereen in de laatste rechte lijn op meters afstand. De Nederlander Groenewegen en onze landgenoot Gerben Thijssen finishten 2 en 3. De Zweed Söderqvist blijft leider. Eerder won Sandrine Tas de etappe bij de vrouwen, ook in een massasprint. En Sisu Berchs heeft geen vervolg kunnen breien aan zijn stuntzege tegen Carlos Alcaraz. In de achtste finales van het Masters toernooi in Shanghai bleek de Amerikaan Tommy Paul te sterk voor Berchs. Hij verloor in 2 sets, 7-6 met tiebreak en 6-4. En er is vandaag ook feest bij Winnie de Pooh. De aaibare beer met het rode truitje verscheen exact 100 jaar geleden voor het eerst op papier in een verhalenbundel van de Brit A.A. Milne. Hij baseerde het personage op een knuffel die hij aan zijn zoontje schonk, maar vernoemde het naar een beer in London Zoo die uit Winnipeg in Canada kwam. De boeken over Winnie, Roo, Ior, Tijgertje en Knorretje verkochten wereldwijd 50 miljoen keer en verschenen in 72 talen. Volgens Disney, dat de rechten bezit op de beer, was Winnie de Pooh de absolute trendsetter voor literatuur over dieren met menselijke kenmerken. Het blijft zacht en droog met vanavond wel iets meer wolken. Vannacht minima tot 11 graden, morgen dan opnieuw zacht en weer tot 20 graden warm.
3: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Dit is VBRO.
5: VBRO.
6: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO trotsplaat.

0: zit toch zeer dat die noven of sto?
1: De grappige nieuwe opname van Steve Tielens en Piet Huizentruid. Onze trotsplaat voor deze week. Wat hebben we vanavond, of wat hebben we vandaag, geleerd? Zo zie je maar, hè. We keren terug naar ons onderwerp, ons thema, het hart. En je hoort opnames van Frank Galan, Ivan Varelli, Artiesten met een Hart en Chris Reilhof. En die spreekt de taal van je hart.
2: De Lage Landen met Eddy Govert.

Een bekende naam uit een ver verleden. 1958, Tante Leen, diep in mijn hart. Een echte Jordaan-artieste was dat. We nemen afscheid. Morgen tussen 10 en 12 hebben we weer koffietijd. En voor straks, ja, doe je oogjes dicht en snaveltjes toe, hè. Dat zou de Fabeltjeskrantman gezegd hebben. Bedankt om te luisteren en tot morgen. Bye bye.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: De verdachten die maandagavond in Jette de Brusselse agent Nordin El Talbi doodschoten, dachten mogelijk dat hij lid was van een rivaliserende drugsbende. Ze wisten niet dat hij een agent van de anti-overvalbrigade was. HLN schrijft dat speurders die piste onderzoeken na verklaringen van enkele verdachten, drie broers bij wie intussen huiszoekingen zijn gebeurd. Eerder is bevestigd dat daarbij drie vuurwapens en een grote hoeveelheid drugs is gevonden. Volgens Brussels procureur Moaniel riskeren de verdachten levenslang. Bij de Waalse vestigingen van de Britse farmareus GSK heeft het personeel het werk neergelegd. Vanmorgen kondigde de directie aan dat het bedrijf in ons land minstens 1200 banen wil schrappen. Dat is het grootste aantal bij één bedrijf in ons land dit jaar. Premier De Wever ontvangt tussen de begrotingsgesprekken door straks nog zowel de vakbonden als de directie. GSK verzekert dat het geen vestigingen zal sluiten, maar dat de heroriëntatie net nodig is om de Belgische afdeling toekomst te bieden. Tim Merlier heeft de eerste rit in lijn gewonnen in de Eneco Tour. In Ede in Gelderland zette hij iedereen in de laatste rechte lijn op meters afstand. De Nederlander Groenewegen en onze landgenoot Gerben Thijssen finishten 2-3. De Zweed Söderqvist blijft leider. Eerder won Sandrine Tas de etappe bij de vrouwen, ook in een massasprint. En Sisu Bergs heeft geen vervolg kunnen breien aan zijn stuntzege tegen Carlos Alcaraz. In de achtste finales van het Masters toernooi in Shanghai bleek de Amerikaanse Tommy Paul te sterk voor Bergs. Hij verloor in 2 sets, 7-6 met tiebreak en 6-4. En er is vandaag ook feest bij Winnie de Pooh. De aaibare beer met het rode truitje verscheen exact 100 jaar geleden voor het eerst op papier in een verhalenbundel van de Brit A.A. Milne. Hij baseerde het personage op een knuffel die hij aan zijn zoontje schonk, maar vernoemde het naar een beer in London Zoo die uit Winnipeg in Canada kwam. De boeken over Winnie, Roo, Ior, Tijgertje en Knorretje verkochten wereldwijd 50 miljoen keer en verschenen in 72 talen. Volgens Disney, dat de rechten bezit op de beer, was Winnie de Pooh de absolute trendsetter voor literatuur over dieren met menselijke kenmerken. Het blijft zacht en droog met vanavond wel iets meer wolken. Vannacht minima tot 11 graden, morgen dan opnieuw zacht en weer tot 20 graden warm.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Yes.

opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort. Dit is

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

Volgens diverse bronnen schrapt premier De Wever de geplande BTW-hervorming in zijn nieuwe begrotingsvoorstel. De Franstalige liberalen van MR, die zich bleven verzetten tegen een hogere BTW als mogelijke oplossing, lijken zo hun slag thuis te halen. Ook zou de regering zich voorlopig beperken tot het uitwerken van de begroting voor volgend jaar en niet tot 2029, zoals eerst was voorzien. De Wever wil al over enkele dagen een akkoord hebben over een eerste pakket maatregelen die goed zouden zijn voor 4 van de benodigde 10 miljard euro. De premier heeft het voorstel al besproken met de vicepremiers, maar reacties zijn er nog niet. De derdejaarsscholier die maandag met een jachtgeweer schoot op zijn directeur en een lerares in Aubagne in Zuid-Frankrijk, wilde naar eigen zeggen wraak nemen voor pesterijen door zowel klasgenoten als leerkrachten. Dat meldt het Franse antiterreurparket na verhoor van de tiener. De schutter heeft de feiten intussen bekend. Hij ontkent wel dat hij iemand wilde doden. Het parket meldde eerder dat de jongen van 14 aanhanger is van een online community die dweept met massamoorden. Een voormalig aankoper bij brandweerzone Kempen krijgt een celstraf met uitstel en bijna 3000 euro geldboete omdat hij materiaal voor eigen gebruik aankocht op kosten van zijn werkgever. Het ging onder meer om een laptop, camera's en gereedschap. De man vervalste facturen en data op de bestelbon om zijn misbruik te camoufleren. De rechter bevond hem schuldig aan 39 feiten van fraude en oplichting. Hij moet het brandweerkorps ook een fikse schadevergoeding betalen. En in Denemarken moet een Belgisch koppel naar de cel wegens drugsmokkel. Een man van 36 en vrouw van 29 bleken bij een grenscontrole in april 35 kilo speed te vervoeren in de wagen. De man reed bovendien onder invloed van drugs. Hij krijgt 10 jaar cel, de vrouw 12, omdat ze niet wilde meewerken met het onderzoek. De twee moeten hun straf uitzitten en daarna het land verlaten. De nacht is licht bewolkt, maar droog bij minimaal niet boven 10 graden. Daarna volgt weer een zachte dag met geregeld opklaringen en opnieuw 20 graden. Yes.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

leven is een pijp kaneel. Het leven is een kopje thee. Als het te slap is, zeg ik onomwonden nee. En al te zoet is er geen sikke pitje pit aan. Maar als je het goed gebruikt, dan blijft de mens er fit van. En daarom zeg ik, waar ik zo even ook al zie. Het leven is een kopje thee. Het leven is een lap katoen. Waar je van alles van kunt maken en kunt doen. Je kunt het weven naar het patroontje van je buren. Je kunt er ook een eigen werkje in borduren. Vooral dat laatste is gevaarlijk om te doen. Het leven is een lap katoen. Het leven is, zoals je het ziet, voor de os een last en voor de nachtegaal een lied. En het geluk is heus geen zaak van arm of rijk zijn, omdat we allemaal uiteindelijk gelijk zijn. Alleen de een die pikt dat wel en de ander niet. Dus het leven is, zoals je het ziet.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Volgens diverse bronnen schrapt premier De Wever de geplande BTW-hervorming in zijn nieuwe begrotingsvoorstel. De Franstalige liberalen van MR, die zich bleven verzetten tegen een hogere BTW als mogelijke oplossing, lijken zo hun slag thuis te halen. Ook zou de regering zich voorlopig beperken tot het uitwerken van de begroting voor volgend jaar en niet tot 2029, zoals eerst was voorzien. De Wever wil al over enkele dagen een akkoord hebben over een eerste pakket maatregelen die goed zouden zijn voor 4 van de benodigde 10 miljard euro. De premier heeft het voorstel al besproken met de vicepremiers, maar reacties zijn er nog niet. De derdejaarsscholier die maandag met een jachtgeweer schoot op zijn directeur en een lerares in Aubagne in Zuid-Frankrijk, wilde naar eigen zeggen wraak nemen voor pesterijen door zowel klasgenoten als leerkrachten. Dat meldt het Franse antiterreurparket na verhoor van de tiener. De schutter heeft de feiten intussen bekend. Hij ontkent wel dat hij iemand wilde doden. Het parket meldde eerder dat de jongen van 14 aanhanger is van een online community die dweept met massamoorden. Een voormalig aankoper bij brandweerzone Kempen krijgt een celstraf met uitstel en bijna 3000 euro geldboete omdat hij materiaal voor eigen gebruik aankocht op kosten van zijn werkgever. Het ging onder meer om een laptop, camera's en gereedschap. De man vervalste facturen en data op de bestelbon om zijn misbruik te camoufleren. De rechter bevond hem schuldig aan 39 feiten van fraude en oplichting. Hij moet het brandweerkorps ook een fikse schadevergoeding betalen. En in Denemarken moet een Belgisch koppel naar de cel wegens drugsmokkel. Een man van 36 en vrouw van 29 bleken bij een grenscontrole in april 35 kilo speed te vervoeren in de wagen. De man reed bovendien onder invloed van drugs. Hij krijgt 10 jaar cel, de vrouw 12, omdat ze niet wilde meewerken met het onderzoek. De twee moeten hun straffen uitzitten en daarna het land verlaten. De nacht is licht bewolkt, maar droog, bij minimaal niet boven 10 graden. Daarna volgt weer een zachte dag met geregeld opklaringen en opnieuw 20 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

S'avonds. Heel de familie zit naar de televisie te kijken. De programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij, nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En hij direct, ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre, op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre,

fabriek. Morse, na 40 jaar komt de grote directeur recht naar uw machine. Hij zegt, hij zei de gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met je spreken. Zegt de Jean-Pierre, en toen jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt. Ja, meneer de directeur. Het is niet te geloven, zegt hij. Maar Jean-Pierre, jongen, ik heb toch een probleem.

0: En iedere dag zegt de wartje een beetje trager. Boem, boem, boem. En op een goede keer, voor de laatste keer, nog geen keer. Boem.
1: De snelle 10.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Nederlandstalig. Met luister- en levensliedjes, meezingers en alle toppers. En daarnaast ook die onvergetelijke VBRO-hits.
1: VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Volgens diverse bronnen schrapt premier De Wever de geplande BTW-hervorming in zijn nieuwe begrotingsvoorstel. De Franstalige liberalen van MR, die zich bleven verzetten tegen een hogere BTW als mogelijke oplossing, lijken zo hun slag thuis te halen. Ook zou de regering zich voorlopig beperken tot het uitwerken van de begroting voor volgend jaar en niet tot 2029, zoals eerst was voorzien. De Wever wil al over enkele dagen een akkoord hebben over een eerste pakket maatregelen die goed zouden zijn voor 4 van de benodigde 10 miljard euro. De premier heeft het voorstel al besproken met de vicepremiers, maar reacties zijn er nog niet. De derdejaarsscholier die maandag met een jachtgeweer schoot op zijn directeur en een lerares in Aubagne in Zuid-Frankrijk, wilde naar eigen zeggen wraak nemen voor pesterijen door zowel klasgenoten als leerkrachten. Dat meldt het Franse antiterreurparket na verhoor van de tiener. De schutter heeft de feiten intussen bekend. Hij ontkent wel dat hij iemand wilde doden. Het parket meldde eerder dat de jongen van 14 aanhanger is van een online community die dweept met massamoorden. Een voormalig aankoper bij brandweerzone Kempen krijgt een celstraf met uitstel en bijna 3000 euro geldboete omdat hij materiaal voor eigen gebruik aankocht op kosten van zijn werkgever. Het ging onder meer om een laptop, camera's en gereedschap. De man vervalste facturen en data op de bestelbon om zijn misbruik te camoufleren. De rechter bevond hem schuldig aan 39 feiten van fraude en oplichting. Hij moet het brandweerkorps ook een fikse schadevergoeding betalen. En in Denemarken moet een Belgisch koppel naar de cel wegens drugsmokkel. Een man van 36 en vrouw van 29 bleken bij een grenscontrole in april 25.